Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

hier en daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft al bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakt met Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Hier is Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. We gaan luisteren naar hoe dit klinkt in 2023. 2022. Nee, 21. Toen heeft hij deze mix gemaakt.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit sterrenbeeld. En een klein beetje, en hij heeft er stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful in 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: www.freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Cindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis. En I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelooflijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982, het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen.

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwee Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adi Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Radio.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De trein te schrijven van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Shocking Blue met de bekende nummer Venus. En die kwamen uit Nederland natuurlijk. Ze stonden in der tijd nummer 1 in Amerika. Dat is wel heel bijzonder. Het lukte bijna niemand. Een Dekker Radio van start. Leuk dat je erbij bent. En fijn dat ik erbij mag zijn. One Direction met Perfect.

0: Logan. Rob de Nijs, een beetje meer, kwam uit de jaren 80 en we blijven daar nog even hangen.
1: 80 is prachtig.
0: Hoor maar, ik heb een duo goud waard. Waanzinnige combinatie. Mooie video om het internet ook te bekijken. Bij YouTube, moet je maar eens doen. Carlos Santana, de legende. Samen met de stem van Michelle Branch spelen ze de Game of Love.

Wat een herrie, hè? Man, perfect world. Nou ja, af en toe mag dat toch wel eventjes, hè? Eva de Rover heb ik hier voor je met

0: Four Tops hoorde je met Ain't No Woman. Dekker Radio gaat verder met iets heel aparts, namelijk een nummer van de Pipkins. Nou, dat zijn dingen die worden niet meer gemaakt en daarom draai ik ze af en toe wel eens in mijn programma. Moet je horen, give me that thing, gewoon geef me dat ding.
1: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo, I'm lost,

0: Manfred Mann en Pretty Flamingo. We hebben Wiebe klaar in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

nummer uit het eind van de jaren 70. The Whispers. En duidelijk bedoeld voor de discotheek. En The Beat Goes On bij Dekker Radio. Moet je horen. Ik heb er 3 achter elkaar. Dadelijk Danny Locito met Mast Amor. Maar eerst even deze van Barbara Streisand met Barry Gibb en Guilty.

Michael Ritme, Danny Locito, Mas Amor, meer liefde, Mas Amor. Uit 2024. Nou, hoe is het toch mogelijk? En dan draaien we vandaag de dag met Lekker Radio. Hey, ken je deze nog? Formidabele man was het. Prince. Uit 1980. Een van zijn laatste successen. I Wanna Be Your Lover. Lekker Radio.

The Course, zo heet deze groep. With Me Stay is van een jaartje of 10 geleden, zo ongeveer, even gegokt. Ik heb nog eentje klaarstaan en dan is de koek op voor vandaag, moet je horen. Dan denk ik altijd aan een wasmiddel. Ook zo. Ja, waarom weet ik niet hoor. The Worldly Girl uit de jaren 80. Daarmee neem ik afscheid. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Dekker Radio maar weer. Nou dames, was er maar.

Deze komt uit de categorie Binnen zonder kloppen. De eerste in Dekker Radio was van Kunks. En Cooking on Three Burners was een aparte groep, hè? This Girl was de titel trouwens. Dekker Radio gaat even normale muziek draaien. Ja, is dat een goed idee? 1982 staat erbij, dat is eigenlijk wel een puur tijdje terug alweer. Donald Fagen en A New Frontier.

Recent werk van Kleimans en Van Geel. En zo heet hij, Juf Helena. Dank u wel. Nou ja, dan in het Engels. Thank you. Diana Ross, bij Dekker Radio.

0: Thank you, Diana Ross.
1: Music Radio. Met de muziek van gisteren.
2: Hey jongens, kennen jullie mijn stien? Ja! En weet je dan ook dat ze overal maar blijft praten en plakken? Ja! En weet je wat ik altijd tegen haar zeg?

Ik heb het nu wel gezien. Schiet op nou. Kom nou, Stien. Mijn oude seksmachine. Hé hey, jongens, wacht even. Wacht. Kijk, mijn Stien. Die is niet zo snel. Want als ze gaat kletsen, ja. Nou, dan weet ik het wel. Ik neem ook vaak. Gewoon brood met me mee. Maar dat duurt dan meestal een dag of twee. Zomaar.

0: samen. Vorige week nog bij buurman Sjaak. Ja, je kent het wel. Even een pilsje halen. Nou, dat was goed raak. En samen maar kletsen. Ja, met dat joch. Maar ik ging pleiten. En van mij zit ze er nou nog. Schiet op nou. Kom nou, Stien. Kennen we gaan misschien, eindelijk. Schiet op. Schiet op, mens. Jongens, doen we hem naar de brug?
1: Yeah.
0: Doen we hem naar de brug?
1: Yeah.
0: Dan duwen we hem naar de brug.
1: Yeah.
0: Oké, allemaal even duwen, jongens. Grandioso. Jongens, duwen we hem naar de brug. Ik heb geen benzine meer. Help even duwen.

0: niet goed van jou, hoor. Ah, jongen, als zij begint te praten, hè, Stine. Nou, dat is niet mis, dat kan ik je wel zeggen. Dat kan ik wachten, weet je wel. Dat is een jutte mis. Raad hem, daar gaat ie. Wat je nog een keer horen? Wel een beetje laat, hè. Maar het koortje wat sneller. Zo ja, daar gaat ie. Raad hem. Schiet op. Schiet op nou. Voor was ook al te laat. Schiet op, Stien. Stien, hè? Zal ik dan een lekker kopje koffie voor je zetten straks thuis? Hè? Met zo'n lekker zandgebakje erbij, waar heb je? Nee? Dan bekijk je het maar, dan ga ik zelf aan huis. Ik ga wel lopen. Zoek het maar uit hoor, blijf jij maar lekker staan praten. Ja, dag, bekijk het maar even. Je maakt mij niet gek hoor, met je grote boodschappentas.
1: Dingetje, schiet op. Nou, ik zal even voortmaken, hè. Straks krijg ik ook nog de wind van voren. John Legend. We gaan naar 2007. PDA. We just don't care. En dat PDA staat voor Public Display of Affection. Doe maar.

0: Nou, leuke muziek, hè? Dit is een vrij nieuwe van Meteor. En weet je, we zitten al bijna bij het half uur. En na het half uur hebben we 3 klaarstaan achter elkaar. En in studio 2 zit Wiebe Barkie klaar. Met deze 3. Luister maar.
1: Deze 3. Zo in Dekker Radio.

0: Martens in Dekker Radio. Dekker Radio.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. Dit is jouw hitstation. Station. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

En voor de opening programmabond vandaag gingen we naar het jaar 1982. Maar het is van Adam Ant, Goody Two Shoes, de titel van de plaat. Ik ben Jan Berg, daar is voor u het komende uur, zorg deze hedendaagse muziek van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: We hebben de hedendaagse muziek in het programma. Beetje Zuid-Amerikaans aandoende, een beetje Roomba-sfeertje. Dit was de Bruno Mars en Risk It All. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk. Elvis Presley, 1966. Zijn uitvoering van Wildflowers.

0: Jazeker, daar gaan we allemaal meuk van onze Elvis de Pelvis. Elvis Presley, Love Letters Straight from Your Heart.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, in de bonte verzameling schakelen we naar 2002 met Kylie Minogue. Ik zie het in je ogen, in your eyes.

0: Jazeker, de muziek van Kylie Minogue hier in het programma Bond. It's in your eyes. En daar gingen we even lekker voor terug in naar het jaar 2002. Ja, time flies when you're having fun. En zo is het dan ook maar weer net.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2013, The Wanted. Walks like Rihanna. Ja, hoe loopt Rihanna? Ik heb geen idee eigenlijk.

0: En dat waren de Wanted terug in 2013 met She Walks Like Rihanna.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: In dat nieuw werkje, Oude Schmied. Duitsstalige muziek, du wirst mich nicht los.

0: Gewoon leuke nieuwe Duitsalige popmuziek. Oh, de Schmied was dat. Du wirst mich nicht los.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996 met deze van Garbage. En dat was de titel.

Ja, 1996 was de muziek van Garbage. It's only happy when it rains. Ja, kijk op de klok. We moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1971. Dit is Severin, Unbank, Unabre, Unruh.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond.

1987 kwam het uit. Een dikke hit voor Paul McCartney. Once upon a long ago. Ja, veel sprookjes beginnen zo, hè. Er was eens. Om het maar eens even vrij te vertalen op die manier. Ariana Grande. The boy is mine.

0: Ariana Grande kwam uit in 2024. The Boy Is Mine.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar 1968. Kennen we deze nog? Leonard Cohen. Hij bezingt Suzanne.

0: master, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Ja, muziek van lang geleden, 1968. Leonard Cohen, Suzanne. Herman van Veen nam er ooit nog eens een Nederlandstalige versie van op.
2: De magische muziekselectie in de beste mix.
1: Een hele andere koek. Uit 2008 deze Play a Hitty. En The Summer is Magic. Ja, de zomer heeft altijd wel iets magisch.

0: Ja, even een hele andere koek als Leonard Cohen, hè? Behoorlijke overgang. We gingen naar de dancemuziek van Play Hitty uit het jaar 2008. The Summer is Magic.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we uiteraard ook de Charlie Sis, nieuw werkje. Dit is Believe Me.

0: Nieuwe plaat van de band, de Charlie Sis. Believe me. Ja, dan zullen we dat maar doen, hè. We geloven het allemaal daarmee weer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Bidi.
0: Ja, zeker, het is gezellig. We gaan naar een sessie met Kensington, Fiji.

Muziek van Kensington uit het jaar 2016, Fiji. Ik kijk op de klok, zie dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Heeft u weer geluisterd een uurtje lang bond op uw radiotoestel? Mijn naam is blijft Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan het mag altijd janberg.radio@gmail.com. Ik vertel wat de muziek is waar mee uitgaan. 1977 zo allereerst de House Band en Don't Lose Your Love. En daar nog een nieuw werkje van de Fots, voor zover het allemaal nog past. Cold. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot een volgende mond. Fijne dag nog.

Ruim 4,5 muziek van U2 uit 1987, deze opname I still haven't found what I'm looking for. Ja, het kan wel zo zijn dat je ergens aan op zoek bent en je kan het maar niet vinden, ja. Even andere koek deze van Anotter, samen met 54 Ultra, Talk to You. Hedendaagse hitparade muziek.

0: Ik kan zo de dansvloer op bij deze muziek aan Otter en samen met 54 Ultra Talk to You.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Oude meuk uit een heel ander vaatje. 1966. Hermits, Hermits. East, West. Met het belletje.

0: Hummens, Hummens uit 1966. East West, ik kan me herinneren dat belletje aan het eind. Veronica had er in de begin jaren 70 nog jingle mee. Ik weet niet precies meer wat voor jingle, maar het was wel iets.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2007, Jumbo hebben we hier zo. The Boy Like Ya.

0: Boy, I Like Ya Jumbo 2007. Het liedje, ze zongen over MSN, hè, de Messenger Service van Microsoft, die toen de tijd heel populair was. Ja, bestaat niet meer. En zo gaat het met al dat soort dingen. Alles is vergankelijk.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje.
3: She was easy going, and then again.

0: gesprek voor het nieuw werkje wat er hier zo eventjes voorbij kwam. Afkomstig van Erik Visser en Roger Heiltjens. Een nummer met de titel Simplicity. Hier in de bonte muziekverzameling, want daar luister je tenslotte nog steeds naar.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: 2015, de muziek van Sharon Dawson. Something Beautiful. Nou, dat moet iets moois zijn, toch?

Muziek van Sharon Dawson uit 2015. Something Beautiful, de titel van de plaat. En dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat het tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was hem dan weer een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Bergen, ook weer met plezier gedaan vandaag. Reageer op het programma, zoals altijd. Het bakje staat er weer voor open. janberg.radio@gmail.com. Rest mij nu weer u een hele fijne dag nog toe te wensen met nog een wat leuke dingen om te doen. Ik laat het erbij. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar het mee uitgegaan. Allereerst 1976. Elvin Bishop en Mickey Thomas. Fool Around and Fall in Love. Daarna Chateau Whale en John Lennon. Ain't Nobody. En daarna nog, hebben we tijd waarschijnlijk van de oude meuk. Uit 1960 Bill Haley en His Comets. Rockin' Rita. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten. En heel graag weer tot een volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

dat is hem dan weer, de opener in het programma Bond voor vandaag. Hij is 1983. De Police horen voorbij komen. Every Breath You Take, de titel van de plaat. Fijn dat u weer bij bent. We zitten er weer voor, klaar voor een uurtje vol met lekkere muziek. Gaan we door, hedendaagse muziek. Bella Kay hier zo. I love it, I love it, I love it.

0: I love it. De titel van de plaat Bella Kay horen we voorbij komen.
1: Oude meuk!
0: Daar gaan we mee door. We gaan in 1965. Conny van den Bos was er helemaal klaar mee. Soms heb je dan wel, hè, en dan zing je ook Het is genoeg.

0: Bond. Very Bond.
1: We gaan naar 2009 met Ciara en Justin Timberlake. Dit is Love Sex Magic.

0: De muziek van Ciara en Justin Timberlake. 2019 kwam dit uit. Love and Sex Magic, de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2017 met John Legend. Love on the Weekend.

0: Ja, lekkere muziek van John Legend, alweer bijna 10 jaar oud. En is Love on the Weekend in de bonte muziekverzameling. We laten het allemaal voor u langskomen.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van Sassy Versailles. It is all for you.

0: Zo is ook nieuw werk in de countryhoek Sessie Verzaai. All for you, de titel van het nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek van Extreme. Dit is Wholehearted.

0: Ja, gooi de vuurwerk achteraan, hè. De muziek uit het jaar 1991. Het is ook onweer. Extreme was dat, Wholehearted, de titel van de plaat. Hier in de Bonte Muziekverzameling. Kijk op de klok en dan zie ik dat we langzaam richting het half uur moeten gaan manoeuvreren.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, we gaan naar de jaren 70. De vrolijke muziek van de jaren 70. Want er zit heel veel vrolijke, niet zo handmuziek in die jaren. We hebben er eentje uitgepikt. We gaan naar het jaar 1971. Michel Delpech, de zanger van het nummer. En het nummer wat de titel draagt. Pour un fleur.

Je hoort aan het begin van ons programma The Miracles and You've Really Got a Hold of Me. Het nummer is geschreven door Smokey Robinson en op de plaat gezet door The Miracles in 1962. The Miracles is een Amerikaanse popgroep uit Detroit, Michigan, waarvan Smokey Robinson van 1955 tot 1972 leadzanger was. Ze zijn vooral bekend van de hits The Tears of a Clown en Love Machine Part 1. Van 1967 tot 1972 was de groep bekend als Smokey Robinson en The Miracles. De leden van de originele bezetting onder de naam The Miracles, te weten Bobby Rogers, Ronnie White, Pete Moore, Smokey Robinson en Claudette Robinson, werden op 20 maart 2009, 50 jaar na de geboorte van Motown, geëerd met een ster op de beroemde Hollywood Walk of Fame. Het nummer zou later nog door een heleboel anderen gecoverd worden. We gaan er een paar opnoemen. The Beatles 1963, The Supremes 1964, Sonny & Cher 1965, Small Faces 1967, Dusty Springfield in 1979, Bobby McFerrin in 1982, Michael Jackson in 1984, Cyndi Lauper in 2003. En dan had het als titel You Really Got a Hold on Me. Rod Stewart in 2007 en ook nog Engelbert Humperdinck in 2014. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer verrassen op de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn gewoon aanwezig. Zoals onze nederpopplaat hebben we plaats ingeruimd voor de groep De Toreros. En in de tragiek van de muziek belichten we in het kort het leven van Serge Gainsbourg. Maar eerst maar je gaat luisteren naar deze van Joe Dawn en Hang Up.

Je hoorde de groep zijn Valentine's Day Massacre, Brother Can You Spend a Dime. Nu een beetje wazige groep. Het nummer stamt uit 1967 en de band die werd opgericht door Arthur Wood. En dat was op zijn beurt de oudere broer van Ronnie Wood. Een van de leden Alf is leuk om te vermelden. John Lords, toetsenist, zou later nog lid worden van Deep Purple. Daarvoor hoorde de Kings and Mr. Pleasant Engelse rockgroep ontstaan in 1963 met singer-songwriter Ray Davis, zijn broer liedgitarist en zanger Dave Davis en bassist Peter Quave. Nummers uit hun beginperiode waren toonaangevend voor de rock'n'roll in het midden van de jaren 60 en albums zoals Face to Face, Something Else, Village Green, Arthur Muswell, Hillbillies staan dan ook wel hoog aangeschreven bij fans en muziekcritici. In eerste instantie noemde de band zich de Ravens, wat men in het voorjaar van 1964 op advies van manager Larry Page veranderde in de Kings. Volgens Ray was de naam afgeleid van een uitspraak van Page nadat hij Ray op een dag in een eigenaardige kledingcombinatie de studio zag binnenlopen en hij riep hem: You look like a king. En we begonnen dit trio met Joy, Dawn, Hang Up, mooi voorbeeld van de zogenaamde popcornmuziek. Verder info hebben we helaas niet van deze. Goed, zo meteen onze tragiek van de muziek. Daarin belichten we kort het leven van Serge Gainsbourg. Je weet al van dat duet wat hij ooit gezongen heeft met Jane Birkin. Richt mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaats Paul Mariatz en L'amour est bleu. Of op zijn Engels is het Love is Blue.

The Crying Shames hoorde je Nobody Waved Goodbye. Engelse band die zich in eerste instantie The Bumblies noemde. Band bestond uit The Bumblies, comprised Charlie Crane, Joey Neen, John Barrett, Phil Roberts, George Robertson en Charlie Gallagher. Later zouden zich nog wat personele wisselingen voordoen. Producer van de groep was Jomi. De vastluisteraars van dit programma die hebben dat ongetwijfeld wel ontdekt, denk ik. En daarvoor hoorde Steve Alamo en One Good Reason. Amerikaanse zanger en tieneridool uit begin jaren 60. En later zou hij platenproducer en zelfs nog eigenaar van een platenlabel worden. Hij had 9 singles die de Billboard Hot 100 halen. Echter zonder dat ze bij de bovenste 40 zouden eindigen. Nou, het is het meeste dat een artiest gehad heeft. Dat was die eerste beurt gevallen van Steve Alamo. We begonnen met onze instrumentale plaat. Paul Mariat, L'amour est bleu, Love is Blue. Franse dirigent, arrangeur, tekstschrijver, componist en orkestleider. Gespecialiseerd in de zogenaamde lichte muziek. Hij is meest bekend geworden door het nummer wat je hoorde dat in 1967 door Vicky Leandros op het Eurovisie Songfestival gezongen werd en de 4e plaats behaalde. En een jaar later in de instrumentale versie onder de titel Love is Blue de nummer 1 positie in de Amerikaanse top 100 wist te behalen. Later dat jaar coverde blues rockgitarist Jeff Beck nummer nog. En het jaar erop namen de Dells het op in hun medley Love is Blue. Daarna Sing a Rainbow. Ook het nummer I Will Follow Him van Little Peggy March dat in 1963 in de Verenigde Staten op nummer 1 kwam. En in de versie van José in Nederland in 1982 op de 2e plaats belandde, was een compositie van hem. Goed, we gaan zometeen op naar onze nederpoplaat de Toreros. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Little Jimmy D.

0: Je hoorde onze Nederpopplaat hier in the Oldies Project en Daddy Loves Baby. Groep rondom de broers Hans en Jan Hollestellen met voornamelijk instrumentaal repertoire. Speel op 6 juni 1964 met meerdere Nederlandse acts in het voorprogramma van de Beatles in Blokker. Worden vanaf 1965 gemanaged door Herman Stok en spelen als begeleidingsband van zangeres Karin Kent. In 1968 valt de band uiteen als Rudy Klein in militaire dienst moet. De gebroeders Hollestellen doen mee aan de musical Hair, spelen in bands als Exception en Spin en doen afzonderlijk veel sessiewerk. Leuk om deze Nederpopplaats eens te horen. Daarvoor hoorde je J.J. Jackson, It's Alright. Amerikaanse R&B-zanger, songwriter en arrangeur. Hij was de grote man achter het nummer van de Shangri-La's Remember Walking in the Sand. Het nummer wat je hoorde werd bekend als een van de beste dances van die tijd. Alhoewel hij maar een 45e plaats bereikte in de Billboard hitparade. En we begonnen dit trio met Little Jimmy D, I Should Have Listened. Amerikaanse zanger die eind jaren 50 een grote hit had met het nummer Henrietta. De opvolger daarvan was het nummer wat je hoorde. En hij maakte voor het eerst zijn opwachting in 1957 in het programma American Bandstand.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Serge Gainsbourg. Frans dichter, zanger, componist, acteur en regisseur. Hij werd geboren als Lucien Gainsbourg in Parijs als de zoon van Joods-Russische ouders die hun geboorteland waren ontvlucht na de Russische Revolutie. Zijn vader was een pianist die ook aan het schilderkunst deed en zijn moeder een mezzo-sopraan. Hij bracht zijn jeugd door in Parijs waar zijn vader piano speelde in een bar en zijn moeder les gaf aan een conservatorium. De Gainsbourgs kregen in 1932 de Franse nationaliteit die hun tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk ontnomen werd door het Vichy-regime. Onder de Duitse bezetting moesten ze de Davidstijd dragen in Parijs en doken ze onder om aan deportatie te ontsnappen. Gainsbourg stopte voortijdig met zijn secundair onderwijs en hij volgde lessen schilderkunst, onder meer bij Fernand Léger in de vergeefse hoop een groot schilder te worden. Tijdens zijn militaire dienst, waar hij regelmatig werd gestraft wegens gebrek aan tucht, raakte hij gewend aan zwaar alcoholgebruik. Tot zijn 20e kwam hij aan de kost door allerlei beroepen. Uiteindelijk kreeg hij een zeker succes als kroner in een casino en nachtclubs. Sinds 1947 had hij een relatie met de surrealistische schilderes Elisabeth Levitsky, de dochter van Russische aristocraten met wie hij in 1951 huwde. Nadat hij in 1957 van haar gescheiden was, begon hij een relatie met Françoise Antoinette Pancrazzi, met wie hij van 1964 tot 1966 getrouwd was en twee kinderen had. De tweede kwam er toen ze zich na hun scheiding kortstondig verzoend hadden. In 1967 had hij een verhouding van enkele maanden met Brigitte Bardot. En in 1968 leerde hij de Engelse actrice Jane Birkin kennen toen ze samen in een film optraden. Van haar had hij in 1971 zijn dochter Charlotte Gainsbourg. Ze gingen in 1980 uit elkaar en het jaar daarop ging Gainsbourg samenwonen met de 21 jaar jongere mannequin Bamboo. Oftewel Caroline Paulus, van wie hij in 1986 een zoon had, Lucien of Lulu Gainsbourg. In 1986 begon hij ook een discrete verhouding met een 16-jarige bewonderaarster en tegelijk een vriendschappelijke relatie met een 12-jarig meisje. Beide relaties duurden tot aan zijn dood en werden een tijd later door de betrokkenen bekendgemaakt. Gainsbourg overleed op 2 maart 1991 aan een hartaanval en werd begraven op het kerkhof van Montparnasse in Parijs, waar hij werd bijgezet in het graf van zijn ouders. Zijn huis op het beroemde adres Bis Rue de Verneuil is nog steeds volledig bedekt met graffiti en gedichten. In de tragiek van de muziek Serge Gainsbourg en niet met Je t'aime, moi non plus, maar een liedje over Bonnie en Clyde.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.
3: Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en

hoorde Johnny Burnett in The Oldies Project en Your 16, Amerikaanse rockabilly artiest. Op zijn vijfde leerde Burnett gitaar spelen. Hij ging samen met zijn broer Dorsey zingen en gitaar spelen voor de poorten van de Humes High School. Al snel kregen ze gezelschap van onder andere Billy Black, Scotty Moore en zelfs Elvis Presley. Toen Johnny wat ouder werd, stichtte hij zijn eigen high school band en speelde hij op diverse benefieten. En tevens maakte hij zijn eerste grote publieke opwachting op de militaire basis van Millington. Nadat hun groep door een meningsverschil uit elkaar ging, probeerden Johnny en Dorsey het nu als één keer als de Burnett Brothers met een single getiteld Warm Love, aan de andere kant My Honey. Dit werd geen succes en hierna schreef Burnett enkele liedjes voor de zanger Ricky Nelson, die stuk voor stuk een groot succes werden. Burnett wilde echter zelf ook succesvol worden en dit lukte uiteindelijk met het door hem zelf geschreven nummer Believe What You Say, waarin hij gebruik maakte van een orkest. Je hoorde hem deze keer met Your 16. Daarvoor hoorde je Sammy Smith's Brownsville Cumberyard, Amerikaanse countryzangeres en liedjeschrijver. En ze werd geboren als Jewel Faye Smith en is het meest bekend geworden met haar hit in 1971, Helping Make It Through the Night, dat overigens werd geschreven door Kris Kristofferson. Ze werd ontdekt in 1967 door de bassist van Johnny Cash, Marshall Grant. En door die Johnny Cash kon ze een contract tekenen bij Columbia Records. En we begonnen met de tragiek van de muziek Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde. Je weet het, voor dit onderdeel van het programma, we houden ons altijd aanbevolen als jij wat suggesties daarvoor hebt. Stuur je mailtje naar info@theoldiesprojects.nl. We zijn aanbeland rond dit tijdstip waarin we in het programma waarin we altijd een stuk of vier voor je op een rijtje hebben staan. Kim Davis, de 23rd Turn Off, Mickey Jones. Maar eerst deze van Skeeter Davis en Let Me Get Close.

We hadden er zomaar vier voor je op een rijtje. Je hoorde zojuist Kim Davis en Feeling Blue. Helaas weinig info van kunnen vinden. Wat we wel hebben gevonden is dat het de B-kant is van de single Don't Take Your Loving Away. Daarvoor hoorde je de 23rd Turn of Michael Angelo. Psychedelische popgroep afkomstig uit Liverpool. En dat onder leiding van Jimmy Campbell. Die ook lid was van de verschillende andere groepen uit Liverpool. Zoals The Kirby's. Daarvoor hoorde je Mickey Jones en Tommy Brown. Alice. En ja, ik heb het al wel eens vaker gezegd. Als je wat meer om wat onbekendere muziek draait uit de roemruchtjaren, bijvoorbeeld in dit geval uit het psychedelische tijdperk, dan kan het gebeuren dat je daar weinig of geen info van hebt kunnen vinden. Dat is dit het geval, is ook zo. We begonnen met Skeeter Davis en Let Me Get Close To You. Haar volledige naam is Mary Frances Panic en die had een grote hit met het nummer The End Of The World. Dat was in 1962. Ze was van grote invloed, zoals het verhaal gaat, op zangeressen zoals Tammy Wynette en Dolly Parton. Hey, aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan deze aflevering van The Oldies Project. Je weet het, breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina. facebook.com/TheOldiesProject of ga gewoon naar onze website TheOldiesProject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor en dat is deze van The Morning Glories en Love In. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag!

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is...

ben ik in een levenstreine stap. En altijd was mijn moe door. Ja, mijn moe stond altijd voor mij klaar. Ook al brul ik ook een hele nacht, de moe wil altijd trouwde wacht. Overal sleept het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe, als er nu nog waan, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in de levensstreng gaan. Maar ja, moe, ik waande maar zo kort. Die tijd was maar zo eim. Langzamer zet een levensstreng zich in beweging. Om steeds maar vlugger, vlugger duur te gaan. En telkens is mijn mode op je. Om je te wijzen op het goede en slecht in het leven. Keer op keer. En dan een paar jaar later stopt een levensstreng op een volgende perron. Maar is hier nog niet op een eindstation? En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, als je er nu nog was, dan zoek ik het anders door. Dan zoek opnieuw met u in levensstreng gaan. Maar ja, moe, ik waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje. Vrouwen, ben vroeger zee, de hele dag in touw. De moe, hij wordt oma en hij voelt zich blij. Want hij zegt, die klaarkinderen, die ligt allemaal precies op mij. Langzamer, langzamer geeft mijn trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De moe stapt uit. Nee, is voor goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaag. Ja, moe. Hij er nu nog waan, dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe. Die baande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met de moe? Ach, wij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben de moe nog. Moe, dit was de oren van een jongse zoon. Dag u aan, moe.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Zo inderdaad een heel mooi begin voor deze maandagmiddag. Iets over 12 uur geworden. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Tot en met vrijdag zijn we er hier nog op jouw fantastische radiostation natuurlijk. En dat allemaal met de lekkerste muziek die je maar kan wensen. Ruud Jacot en Vrede. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. En smakelijk eten zou ik zeggen. Tijd voor Emma Heesters. Samen met Ralph Sanchez. Geniet ervan zou ik zeggen.

0: Uiteraard, en met deze muziek gaat je eten veel lekkerder smaken natuurlijk met de lunchbreak. Ja. En mag eerst dus en Rolf Sanchez en Pa Oliver Darta. Lekker dat je erbij bent deze maandagmiddag. En ik hoop dat je ook een klein beetje een goed weekend achter de rug hebt natuurlijk. Hè. Dat je een klein beetje hebt kunnen genieten en uitrusten natuurlijk. Want ja, de werkweken worden druk, hè. Hier is John Travolta en Greased Lightning.
1: What's Greased Lightning?

Uiteraard, Patricia Russian, die kennen we natuurlijk nog uit de scenes van de discotheken in de tijden. En dat allemaal met haar Do You Forget Me Nots, grijs gedraaid als het ware in de discotheken in de tijd. Ja, inderdaad wel. En als je aan tafel zit, smakelijk eten deze maandagmiddag, want we zijn er weer tot het tijdje van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. En je weet het, one lunchbreak a day keeps the doctor away. Hier is Laura Branigan en dit allemaal met haar Self Control.

Inderdaad, onze onbeginnelijke hit voor vandaag, deze maandagmiddag. En dat is natuurlijk George Baker's Selection en Little Green Bag. Ja, die man met het groene tasje die altijd de boodschappen komt toe natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad, dan. Daar in de supermarkt, ja, daar op het hoekje wel. Daar komt hij altijd met zijn groene tasje natuurlijk. Little Green Bag, George Baker, deze maandagmiddag. En ken je deze dame nog? Lange rosse haren. Hele mooie krulletjes. Ze noemt zichzelf Taylor Dane en Tell It To My Heart.

Taylor Day natuurlijk en dit allemaal met haar Tell It To My Heart. Ja, als je maar gaat, hartje sneller laat kloppen natuurlijk. Ik denk wel dat het een prettige dame is als je mij vraagt. En dat zeker op een maandagmorgen of maandagmiddag zoals deze. Onder het motto, de jaren 80 waren prachtig wel. Hier is Laura Branigan en dit allemaal met haar Self Control.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo heel bijzondere goede maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van Toen. We gaan terug naar 1994. Kurt Cobain wordt in 1994 dood aangetroffen in zijn woning in Seattle door een elektricien die een alarmsysteem kwam installeren. Cobain heeft zichzelf onder invloed van heroïne en medicijnen door het hoofd geschoten. Hier is Kurt Cobain en Nirvana natuurlijk met hun Smells Like Teen Spirit.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick, de hit-tip van Patrick, de hit-tip van Patrick.

Hij raadt bij onze gedep voor deze week hier in de lunchbreak. Tot en met vrijdag nog somber en homeworker. Maandagmiddag van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er weer natuurlijk tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes. Ja, zoals anders hè. En we gaan het weer allemaal lekker laten smaken vandaag natuurlijk wel hè. Dat zal wel zijn. Wat zit er allemaal in jouw brooddoosje? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is Olivia, Newton-John en Xanadu.

Olivia Newton-John en het al met haar Xanadu natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Wat heb je nog van ons goed? Hier in deel 2 wel onze artiesten van de week heb je nog gehoord. En wat heb je nog gehoord? Wel de toetjesplaat natuurlijk, die heb je ook nog gehoord. Maar daarvoor moet je nog een klein beetje wachten natuurlijk. En inderdaad nog een klein beetje geduld hebben. Terwijl Olivia Newton-John van helemaal naar boven, helemaal naar beneden valt. Hier nog eventjes Stevie Wonder en Superstitions.

Onze artiest voor deze week natuurlijk. En dat is natuurlijk voor heel de week tot en met vrijdag Barry White geworden. And I can't get enough of your love, baby. Deze mocht natuurlijk deze maandagmiddag de week aftrappen natuurlijk. Hè, inderdaad wel. Zo nog de toetjesplaats. Hoe direct natuurlijk ook hier in de lunchbreak. En wat hebben we nog klaarstaan? Wel, hier is eventjes voor jou uit België. Blipper is met haar lekker Spaanse muziek. Ja, inderdaad wel lekker om warm van te krijgen, zou ik zeggen.

0: Ja, inderdaad, een drommel van witte stranden en blauwe zeeën. Dat mag al een klein beetje natuurlijk, hè, want we keken al natuurlijk even al uit naar de zomervakantie natuurlijk. En met wie zou je dat anders kunnen doen dan met Belle Perez uit België. En dan met haar Kiva van la Vida. Inderdaad wel. En ja, wie hebben we hier? Wel, hier hebben we Michael Jackson en Don't Stop.
1: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: happy together, lieve luistervrienden. Weet je nog? Dat waren Sergeant. Nou, mag het nu in het Nederlands? Daar gaan ze, de Turtles. Terug op je raam.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

Je bent mijn liefje. Je bent mijn alles. Ah, heerlijk. Zeg toch, mooi. Nou, dat is een lekker nummer dit. Moordenaar gisteren. Het was de zomer van 1980, kan ik me herinneren. Het was een hit voor Leo C. Hier ook, hij is terug op de radio. Zo, lieve luisterintjes, waar op deze avond. Welkom bij de club. Lekker terug in de voltooid verleden.

Onze shows op jouw radio. Uiteraard, lieve luistervrienden. Nou ja. D3 Believer, het waren de Monkees, apenbende, jaren 60. Heerlijk, ze waren op tv en ze waren op de radio. Alsof hele mooie fotografische werkjes zometeen. Zoals je bekend, ja. Weliswaar rond deze tijd een fijne voor achter de keukengordijnen. En nog zoveel lekkers in de middel of de roadshow. Waaronder... Kim Wells.

0: En heel toevallig, heel onverwachts, ding dong. En hij stond weer aan de deur. You came, daar gaat Kim wel.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Lieve mensen, we zeggen het zo vaak. De zon die straalt uit je radio. We kennen maar 4 seizoenen in Nederland. Gelukkig maar. Het is zo af en toe. Het is zo af en toe. Mooi weer.
2: Ja hoor.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie.

dagelijks weer een genot, een soort van belevering om dit soort oude plaatjes weer terug te horen. Hè? Ja, dat verleden dat bestaat nog steeds. Gewoon lekker op de zender. Een hele fijne, nou ja, hele. Ja, het was een fijne van achter de keukengordijnen. Dag uit 1972 was ik volgens mij, toen lag ik volgens mij ergens aan de strand van Rennes.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Wordt het toch nog gezellig.

Ik voel me weer helemaal happy, lieve luistervrienden. U hoopt? Ja, nou, we hopen dat natuurlijk. Het was Bob Dylan. Die maakt je allemaal zo happy in de Times New York Chaser. Is er wat veranderd dan, al die jaren? Nee, toch? Nee. Oh, tuurlijk. Voornamelijk de liefde. Dat blijft lekker. Ja, ja. Hier zijn de dames, love voor jou.

0: is de knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Middle of the Roadshow.

0: Ain't No Stopping Us Now, McFadden Whitehead, eind jaren 70, een lekkere disco knallen. Ja, zo is het ook wel een floor filler. Kon je heerlijk uit je dak, op de dansstoel, in je favoriete dixo, toch? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Nou, we zijn blij, onze lange palen, die zijn goed gecoat en kunnen uitstekend tegen de regen. Zal je maar gebeuren, dames, jullie dan. Hè?
1: Hi. We're your weather girl.

0: Is hij mooi? Hij blijft mooi. Wat een stem, hè? Carpenters en the top of the world. Dankjewel voor jullie optreden. Heerlijk om dat weer eens terug te horen op de radio. En hoe ga je het liefst op vakantie? Met een auto of met een vliegtuig? We vragen het even aan Rowan Herzen.
1: Onder mij geert land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

Nee hoor, deze plaat van deze dame en heren, we zijn nog lang niet vergeten. Ken je ze nog? Car Wash, Love Don't Live Here Anymore, R-Express, ook Pop Your Fingers. Het was Rolls Royce, cool, lekker funky in de oude van, hè. Heerlijk, funky, Gouden hits uit de gouden tijd. Dan ken je deze vast ook nog wel. Nog steeds gedraaid in de disco, Cool in the Gang.

je broert het fruit er opnieuw bovenuit. Ja hoor, de knecht, zo kan hij wel weer. Cool in the Gang en Celebration. Een van de laatste in de show wat dat betreft vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, doe het opnieuw. Lekker blijven luisteren. Dat mijn lieve collega's, ze brengen nog veel meer mooie muziek. Hey, tot snel.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Pop, volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Ik mag het wederom voor je gaan doen, vrienden en vriendinnen. Een uurtje muziek door je speakers laten komen. Dus daarom snel van start met de eerste drie liedjes.
5: De muziekfabriek.
4: En de eerste, dat is een lekkere gouden ouwe. Helaas niet meer onder ons. Maar desalniettemin kunnen we genieten van haar muziek. Ik heb het over Donna Summer. Luister naar het erotische Love to Love.
6: He's not Sean Connery. And he's definitely not Anthony Hopkins. He looks nothing like Hugh Grant. And he's also not 007. He's just a simple Dutchman. Ron van der Steen.

0: En destijds verdiende nummer 1 voor Hans de Boy en Thuis Ben. En ik hoop ook dat jij een beetje thuis voelt bij dit radioprogramma De Muziekfabriek. In het midden hadden we Florida met Whistle en we begonnen met Donna Summer, die lekkere gouden hour en Love to Love. De vaste items, die zijn weer aanwezig, wonden ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou vrienden, daar gaan we. 1987.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Mixed Emotions met You Want Love, Maria, Maria. Mixed Emotions was een Duitse popduo dat bestond tussen 1986 en 1989 en een uitstapje naar 1999. Wat bestond uit Drafi Deutsche en Oliver Sarmen. In 1987 scoorde het duo een nummer 1 hit in onder meer Nederland. Met hun debuutsingle You Want Love, Maria, Maria. Tevens een oude alarmschijf. Het nummer stond die week op nummertje 1 en een week eerder was dat nog op 2 en dat voor 6 weken hitlijst.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Victor Laszlo met Breathless. Naast een mooie verschijning heeft deze zangeres een aangenaam stemgeluid. Haar repertoire is voornamelijk jazz georiënteerd met her en der een uitstapje naar de pop. Helaas moest zij het niet hebben van haar hits, maar meer van haar klasse. Zo wist ze vele fans voor zich te winnen en gingen haar albums als warme broodjes over de toonbank. Het nummer Breathless stond 3 weken in de hitlijst en deed het jammer genoeg niet al te best. Zo ging het nummer van nummertje 30 naar een 27e plaats en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar de hitlijst van 9 juni 1987.
1: Grote en kleine hit.

nummer van Victor Laszlo is misschien een beetje zweverig, maar laten we even ontsnappen aan de realiteit vandaag de dag. Want we hebben allemaal al zo verschrikkelijk veel verplichtingen. De kleine hit dus van Victor Laszlo met Breathless en die grote hit die was van Mixed Emotions met You Want Love, Maria Maria. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. Tijd voor een lekker dansnummer. Voetjes van de vloer met Calvin Harris en Nijo. Hier is Let

0: Straks het vervolg, dit rijtje van drie. Maar we gaan eerst lekker ouderwets de jukebox voor je induiken. En ik moet je zeggen, die is dit keer zeer verrassend. Want we hebben te maken met een Nederlandstalige.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Hij is de ex van Joke Bruis en hebben te maken met een Rotterdammer 100% puur zang. Hij begon ooit als onderwijzer, maar verwierf in de jaren 60 als artiest bekendheid in Nederland en Vlaanderen.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: In de jaren 80 en daarna speelde hij in diverse films, reclamespotjes en theaterproducties. De laatste jaren is hij vooral bekend als scenario schrijver en acteur. In de 226 afleveringen tellende televisieserie Toen was geluk heel gewoon. Tevens is hij columnist. Ook is Cox de vaste regisseur van het Echt Rotterdams Theater. Zo brengt het gezelschap onder regie van Gerard Comedies met een Rotterdamse inslag. Naast al dat alles is hij een aangename zanger die het leven neemt zoals het komt en het goed weet te bezingen. Zo kwam ik onlangs in onze jukebox het Nederlandstalige liedje 1948 tegen, wat je even meeneemt naar een bevlogen tijd. Luister uit onze jukebox naar Gerard Cox.
1: Jukebox Classic.

0: geluk heel gewoon.
1: De toen nog hele jonge Gerard Cox, 1948, oftewel toen was geluk heel gewoon, stond even centraal als de Jukebox Classic. Heb je het liedje een beetje geanalyseerd? En, conclusie? Veel veranderd, hè, de afgelopen jaren. Je hebt er nog eentje.

0: Kijk, die boer die kan aardig zingen, maar die andere boer die kan het toch ook?
1: De Muziekfabriek.
0: Dan heb ik het over Dean Sanders. Leuke plaat.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Met You and I Both. Lekker vrolijk georiënteerd. Daarvoor zat Eros Ramazzotti met Be Bella Gorsa. En we begonnen met Calvin Harris. Met medewerking van Nee Joe. Lekker vet dansnummer. En let's go. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Kijk af en toe eens op bronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. We gaan terug naar 2010. Dat doen we met deze Alex Jordan Happiness.

0: We zijn niet vies van het Nederlandstalig lied, maar ook niet van een Spaans liedje. Straks ga ik je vertellen wie het was. Maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. Bugswiz is een Britse popgroep die in 1981 werd opgericht.
1: Oude lullenplaat.
0: Om vervolgens mee te doen aan het Eurovisie Songfestival van 1981. En wat denk je? Jawel, ze wonnen.
1: Oude lullenplaat.
0: En dat deden ze met het liedje Making Your Mind Up. En dit was het begin van een succesvolle carrière. De naam Bugswiz is afgeleid van een alcoholische cocktail. Afhankelijk werd de groep gevormd door Jay Aston, Cheryl Baker, Bobby G en Mike Nolan. Sinds het succes van ABBA was het vrij gebruikelijk dat inzendingen voor het Eurovisie Songfestival in die tijd gevormd werden door twee mannen en twee vrouwen. Het nummer Making Your Mind Up werd al snel na het Songfestival een grote hit in Europa. En behaalden ze ook in Nederland de nummer 1 positie. De volgende jaren bracht de groep nog enkele andere singles uit. Zo behaalde het nummer The Land of Make Believe de nummer 1 positie. Wij draaien in de muziekfabriek het liedje wat meedeed aan het Eurovisie Songfestival van 1981. Hier zijn ze, Bugswiz met Making Your Mind Up.

Wederom de voetjes van de vloer. Ik zit de lijst even terug te kijken en ik kom tot de conclusie dat we vrij veel dansliedjes hebben gedraaid. Maar goed, je moet maar zo denken, dansen is plezier voor twee. Als laatste Like Lee met I Follow Rivers. Daarvoor de Spaanse klanken van Paco met Amor de Mis Amores. En daarvoor Alice Jordan met Happiness, een liedje uit 2010. Ik heb er nog een tweetal voor je klaarstaan, waaronder die van Don Henley met The Boys of Summer, gevolgd door Tavares, More Than a Woman, indien de klok het toelaat. Vrienden en vriendinnen, dit was weer een uurtje De Muziekfabriek. Als je meer wilt weten, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. Ik zeg maar weer gegroet, maak er nog een fijne dag van, Wesley voor elkaar en graag tot de volgende keer. Adios!

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

samen. Ik heb Swazine, zo heet het. Hoe heet ze? Sazanai Lewis. En Miracle, plaat uit 2024. Maar eerst een liedje van Waylon in het Nederlands. Hij ging over op het Nederlandstalig repertoire. En dat deed hij in 2022. Hier is Liever Leven. Hartelijk welkom nogmaals.

0: Solo projectje van Waylon en Liever Leven. Niet Bryan Adams, maar Ryan Adams ga ik nu voor je draaien.
1: De magische muziekselectie. Oude Munt.
0: Wauw, oude meuk, het is uit 2024. Kom niet zo negatief. Ryan Adams. Niet Bryan Adams, maar Ryan Adams. En Blizzard in the Room, nu in Afternoon Delight.

beleven, hè, of die bij je past. Dat moet je altijd maar even afwachten. Rick Creté, hoorde je met. Kom nu maar hier. Ja, blijf in ieder geval hier, want de handlebars van Dua Lipa en Jenny komen.

Zoals Nai Lewis en Miracles. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Jenny en Dua Lipa samen. Handlebars featuring Dua Lipa. Ik weet niet of je handlebars hebt. Love Handles wordt het ook wel eens genoemd. Bon Jovi, I'll Sleep When I'm Dead. Oké.

0: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music
1: and more. Een solo nummer van Simon Keizer nu met Schuilen voor de Regen.

beeld van deze afternoon, vind je niet? Alison Moyet en This House. Dat is een van haar allereerste solo projecten die ze destijds na Yazoo is begonnen. Een van de allerbeste zangeressen aller tijden, vind ik, Alison Moyet. Nog steeds appetijtelijk, niet zozeer om te zien, maar dat maakt niet uit, wel qua zang. Outkast, hey, zometeen Jan Boezeroen, ze zei je ook nog. School is cool, never mind the feeling, zo heet de band, hè. School is cool en never mind the feeling, zometeen ook nog. Maar eerst

Ja, gezellig, hè? Ja, daar kon je wel een feestje mee vieren met Jan Bozeroen, ze zeggen. Ja, inderdaad. Outcast, hey yeah, hoorde je daar weer voor. Jan Bozeroen, ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ja? Hier is School is Cool. En Nevermind the Feeling. Rox van Driel er straks achteraan met een hele hete zomer.

Radio. Er rest mij niets anders dan je te bedanken voor het uurtje lekker luisteren naar deze heerlijke Afternoon Delight weer. Het was weer met heel veel plezier zorg samengesteld. Als laatste The Forest en Rock the Boat. We spreken elkaar wel weer.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: opnames van The Beatles zat hij meestal achter het piano, deze Billy Preston, maar hij kon zelf ook wel een aardig deuntje zingen. Hij deed dat samen met de ex van Stevie Wonder, Sarita, and It Will Come In Time. Zo is dat. Hartelijk welkom, welkom bij een nieuwe editie van Remember the Good Old Days, 60s en 70s hits. Straks hebben we onderweg natuurlijk voor je de Mi Amigos Lieveling en nog de Veronica's alarmschijf. Wij zeggen goedendag.
1: Of het

Geen dank, J. Vincent Edwards. Groot hit in 1969 en daarvoor had nog een dame die heet Carol Klein. Maar onder de naam Carol King had ze een groot hit met You're Too Late. It's Too Late moet ik zeggen. Hartelijk welkom, dus remember the good old days, the 60s en 70s hits. Even wat funk. Yo. 1974, die Ohio Players.

0: Uit Engeland kwamen ze dan. Op 10 mei 1975 was het de Mi Amigos lieveling Pilot. En Call Me Around. Daarvoor nog die Ohio Players uit, waar komen ze dan eigenlijk? Uit Dayton, Ohio natuurlijk. Jorde, een van de grote hits in Amerika. In Nederland helemaal niks gedaan. Jorde, de Jive Turkey. Die hebben we ook hier lopen, denk ik zo. Hè? Dit is mooi, PJ Proby.
1: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame, for I never knew or never will.

Ja, officieel een Amerikaanse hit geweest om de tijd. Frank Varian uit Duitsland heeft er ook wat mee te maken. En Don Mercedes heet eigenlijk Rob van Bommel en komt uit Utrecht. Onder de naam Don Mercedes had hij dus een groot hit in 1976. Dat ding heette Rocky. We kennen allemaal al die televisieserie uit de jaren 70. Happy Days met Fonzie. De Fonds in de show toen de tijd. En dat was ja... Dat is jaren 50 gedreutel eigenlijk wat te zeggen. Wat een leuke serie, vond ik altijd wel. En hier is de herkenningsmelodie. MUZIEK

Mooi, hè? Mooi. Uit Rotterdam. Marianne, 1969 van de Cats natuurlijk. En daarvoor hadden we Pratt en McLean. En de titeltrack, titelsong eigenlijk van de televisieserie Happy Days met de Vonds in daarin. Oké, hartelijk welkom. Remember the good old days, 60s en 70s hits. We gaan even terug naar de eind jaren 70 in dit geval. Even met de heupen los. Wordt wel een beetje hoogste tijd natuurlijk. 1979. Sister Sledge.

Leuk, hè? Oh, van Nederland. Ja. Shoki aan de spijker en Willem Dijn. Oftewel Mouthen McNeil in 1973. Je hoorde The Battering Ram. Remember the good old days. Dat is het programma waarop je op dit moment naar luistert. Ik heet je van harte welkom. Alleen in de jaren 60 en jaren 70 muziek. En er zitten ook soms pareltjes tussen die eigenlijk bijna nooit op de Nederlandse radio voorbij komt. Dus ja. Ik probeer je altijd een klein beetje te verrassen. Zo ook met de volgende.

Ja, ze hadden grote successen met de jaren 50 hits. Ze zagen er ook uit als een soort Teddy Boys. Show of the Worry uit Engeland. En I Wonder Why was op 13 maart 1978 de Veronica's alarmschijf. Even wat Duits gedreutel. In dit geval Jürgen Markus. Hier is Ein Festival der Liebe. In Remember the Good Old Days.

Een Nederlands groepje onder de aanvoering van Wil Luikinga. Wie kent hem niet? Je hoorde, even kijken, De Vloed heette het nummer. Dat ging over, dat ging over nergens over eigenlijk. Ginger Ale, dat wou ik zeggen. Ginger Ale was het. En die hadden in de jaren 70 nog een leuk plaatje. Dat heette Scooby-Dup. We kijken naar de klok. We gaan richting de top of the hour. Met onder andere deze mooie plaat van Melanie en de Edwin Hawkins Singers.

moglie, Marie Jolie. Your average Irish child. En daarvoor had nog Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Oké, je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. De 60s en 70s hits. En dit komt uit 1979. Hier is Inner Circle. And the Music Machine.

0: De grootste hit scoorde ze in de jaren 90, geloof ik. Ja. Dat scoorde 1979. The Music Machine. Ik heb over In The Circle. En de fans van Mouth & McNeil die wrijven in hun handjes. Want in het vorige uur heb ik al wat gedraaid van Mouth & McNeil. En nu, in de komende minuten, is dat weer het geval in het kader van de Radio Noche Traitorschijf. En nu is het klaar.
1: Good old days.
2: On the top of the hour, RMI's Smash Play.

Ja, het beentje kan je natuurlijk wel herinneren als, als die met de grote hit Sugar Sugar. Ik heb ook die Archies en Jingle Jingle heette dat. Daarvoor hadden we Mouth en McNeil. Ik keek niet langer dan mijn neus lang is. Niet verder dan mijn neus lang is, zo moet ik het zeggen. Want in het eerste uur had ik al Mouth en McNeil gedraaid met The Battering Ram. En nu in de tweede uur, nu in de hoedanigheid als de Radio Noordzee treterschijf. En dat was op 13 mei 1972, hoorde je Helloa voorbij komen. Ja. Remember the good old days. It's Duitsstalig. Hier is Udo Jurgens.

Een vergeten plaatje van de Kursail Flyers and Little Does She Know. En daarvoor Udo Jurgens. Ja, ja. En Merci, Jury. Remember the good old days. We gaan even richting Motown. Ken je dit nog? Natuurlijk wel, hè. Rare Earth is Get Ready.

The Reflections of My Life. En dat was hier bij Remember the Good Old Days, 60s en 70s hits. Je hoorde natuurlijk The Marmalade. En daarvoor nog Rare Earth en Get Ready op het Motown label. Even wat moois. Een beetje rust in de show. Hier is Rose Royce.

0: Ze hebben een groot aantal hits op hun naam staan, vooral in Engeland. Het was gebaseerd op een televisieprogramma. Het heette The Wombles. En toen werd er een studiogroepje geformeerd. En dat kreeg ook de naam The Wombles. En een van die grote hits uit dat programma heette The Bananas. Go, go!
1: Look out! Hilversum 3. Toetelschijf.

Vanaf 15 mei 1976 kwam hij een hele week voorbij, regelmatig op Hilversum 3. Doobie Brothers was de toetelschijf en Taking It To The Streets. Ja, remember the good old days. We gaan even terug naar, even kijken, waar gaan we heen? 1971. Hij had een groot hit met Borokito. Ik heb het over Perre. En dit was de opvolger daarvan. Voi, voi!

0: Roger Cook en Madeline Bell, ofwel Blooming. Je hoorde de Melting Pot als de ene laatste vocale bijdrage van de show van vandaag. Want tenslotte zegt Petula.
1: Show is over now.
0: Ook deze aflevering komt tot een eind. Ja. Ik hoop dat je met genoeg hebt geluisterd naar Remember the Good Old Days, 60s en 70s hits. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb er nog één voor je. Dat is een plaat uit 1979, als ik niet vergis. Hier is Tubeway Army. Ik graag tot volgende week.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: soulklassieker uit de jaren 80, indertijd bekroond met een Grammy Award. En het is nog altijd een nummer dat warmte en positiviteit uitstraalt. Yamo Be There van James Ingram samen met de legendarische Michael McDonald.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Muzikale Parels. Dit is het programma waarin we samen duiken in de mooiste muziek uit de vorige eeuw. Van tijdloze klassiekers tot vergeten pareltjes. En we gaan zowaar richting het Eurovisie Songfestival. En daar gaan we ook wat aandacht aan besteden hier bij de Muzikale Parels.

Serieuze girl power en rock and roll uit 1973 van Suzy Quatro, Can the Can. Zometeen onze eerste vinylplaat van op onze platen draaien, maar eerst naar de 60s met The Temptations. Dit is My Girl.

0: You Wanna Hold Me, een aanstekelijke hit van Bow Wow Wow uit 1983. En die frontvrouw Annabella Lewin was nog maar een tiener toen ze doorbrak, maar haar opvallende stem en uitstraling maakten meteen indruk. De band die viel dan ook op door een unieke mix van new wave, wereldritmes en een flinke dosis speelsheid.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 24 april 1976. Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me. Deze song stond 2 weken op nummer 1. Het nummer won het Eurovisie Songfestival van 1976 en daarmee bezorgde het Verenigd Koninkrijk opnieuw een grote hit. De song werd geschreven door Tony Hiller en zijn team. In meerdere landen bereikte het de top van de hitlijsten. Het werd een internationale miljoenseller. Brotherhood of Man scoorde daarna nog meer de hits. Save Your Kisses for Me blijft echter hun grootste succes.
1: Dit is een 70s vinylparel.

artiesten, zangers die de groep Timeless vormden. In 1994 hadden ze een grote hit met Where is the Love. En in de jaren 70 was John Terra bijzonder populair in Vlaanderen. Dit is een van zijn hitsingles. Iemand heeft je pijn gedaan.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Owner of a Lonely Heart van Yes uit 1983 werd volledig geschreven door alle Yes-leden, waaronder John Anderson en Trevor Horn. De zang werd verzorgd door Anderson, die net was teruggekeerd bij de band na een eerder vertrek in 1980. Waar de band eerder bekend stond om lange complexe composities, kiest Yes met Owner of a Lonely Heart voor een compacte single met een strak geproduceerd geluid onder leiding van producer Trevor Horn. Oorspronkelijk was het nummer als ballad bedoeld, maar John Anderson stuurde aan op een krachtigere aanpak met gitaarriffs. Om Anderson te citeren, het nummer was eigenlijk al af, maar er waren nog geen coupletten. Ze hadden verschillende versies geprobeerd, maar dat werkte niet echt. Het refrein was er al, net als de arrangementen. Ik ben 3 weken met Trevor Horn aan de slag gegaan en heb dat allemaal ingevuld. De song pakte commercieel goed uit met een nummer 1 positie in Amerika, nota bene de enige Amerikaanse nummer 1 hit voor de band. Bij ons kwam het nummer niet hoger dan een nummer 6.

Elke week is hij in de studio van de muzikale parels, Christophe Van Dam met zijn hitstory. En deze week ging het over Yes and Owner of a Lonely Heart. De muzikale parels elke week op je favoriete radio. En omdat we zo stilaan richting het Eurovisie Songfestival gaan, hebben we zometeen een terugblik naar een inzending van het land Spanje.

1979 met Spanje op het Eurovisie Songfestival in Jeruzalem met Su Canción, gezongen door Betty Mesiego. Ze eindigde knap tweede. Het lied gaat over vreugde en geluk in het leven en werd geschreven door haar echtgenoot. Opvallend was het optreden met 4 kinderen op het podium. Aan het einde rolden ze banners uit met Thank You in verschillende talen, een sterk visueel moment. De achtergrondzang bestond uit meer dan 150 keren La. Het is een memorabele Spaanse inzending die nog steeds wordt herinnerd. 1979, Betty Mesiego en Su Canción.

0: Pointer Sisters. Ze waren met drie. He's so shy.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Ik neem je mee naar 1970 met deze vergeten plaat van Band. Dit is Time.

Dit was de inzending voor België in 1982 naar het Eurovisie Songfestival. Stella en Si tu aimes ma musique. En zo zit deze aflevering van de muzikale parels erop. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze 70s disco klassieker. Let's start the dance. Dit is Bo Hannon. Tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo, Vince.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Netten presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet 2 uur met die draak op de radio.
7: Oh, ik ben klaar voor, jongens. Ja,
8: ja,
7: we
8: zijn klaar.
7: Ja, wel, dat komt.
8: Gezellig, hè.
9: Send me the...
10: The president's still good
11: old.
12: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
13: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
14: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Daar is hij weer. Hij is er ook nog, zie ik.
1: Daar is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
1: Nou, is dat lang geleden, mensen.
5: Dat denk ik.
0: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
6: Godzakke u, ik mag eindelijk.
7: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken voor nu toe.
8: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jussier, ouwe gozer.
9: Zo, lieve mensen, hartelijk welkom bij wederom een nieuwe aflevering van jullie wekelijkse feestje op de radio. Natuurlijk de Goud en Fout Show Radio. Bij ons is het altijd Koningsdag. 5 mei feest. Het kan niet gekker altijd. Hier bij ons in het programma met alleen maar lekkere hits. En natuurlijk de beste gouden ouwe, de beste foute hits. En natuurlijk ook nog eens een keer hele leuke gasten. En de volgende man die we nu onder de knop hebben, heb je ongetwijfeld voorbij zien komen op de social media. Want hij zei het zelf al, gespamd met allerlei leuke berichten, bijzondere berichten over zijn verleden, over nu wat hij allemaal aan het doen is, waarmee wij allemaal een duidelijk beeld krijgen van deze man, die zit lekker in zijn vel. Een liedje wat geschreven is door Jan Tekstra, Karel J. Schepers en Billy Dans, dames en heren, de man die op dit moment zoveel hits meeschrijft en succesvol is met allerlei groepen, artiesten en duo's en je kunt zo gek niet bedenken. En de single heet Code Rood. Nou, het is voor hem op dit moment denk ik geen rood, maar groen. Want de seinen staan op groen. Het gaat allemaal hartstikke leuk met deze single, hè. En dames en heren, aan de knop heb ik Edwin van der Tolen. Hallo Edwin.
10: Hallo joh.
9: Hey, welkom in de show.
10: Fijn dat je erbij mag zijn.
9: Nou ja, ik vind het fijn om je erbij te hebben, want we hebben jouw single natuurlijk gekozen tot fantastische schijf. Dat betekent dat hij in alle afleveringen de hele week voorbij komt, want het is zo'n energiek, lekker, vrolijk liedje. En ik vind het ook heel mooi hoe jij niet binnen de lijntjes kleurt, maar ook buiten de lijntjes kleurt en ons meeneemt in jouw hele levensverhaal, wat er allemaal gebeurd is, want dat is nogal wat. En dat je dan nu heel erg lekker erin zit met dit liedje.
10: Ja, ontzettend. Ik zit ontzettend lekker in mijn vel. Zeker als je dan het geluk hebt, toch wel een beetje. Want Code Rood heeft wel een beetje een gek verhaaltje achter zich. Ik zag het een hele tijd geleden ergens, ergens in coronatijd, zag ik het op televisie. In een programma van SBS6. En dat heette I Want Your Song.
9: Ja, van onze vriend uit Aalsmeer, hè?
10: Juist, precies. En daar werden allerlei liedjes, steeds een andere artiest als hoofdgast. En daar werden dan liedjes aan voorgelegd. En dit was een liedje die is voorgelegd aan Gerard Joling. Ja, hij kan ze niet allemaal uitbrengen. En hij moest uiteindelijk kiezen daar in die aflevering wat dan een vinnende liedje zou zijn. En toen heb ik de jacht geopend om dit liedje los te krijgen daar. Dat heeft al heel veel moeite gekost. En toen kwam het toch mijn kant op. En toen werd ik eigenlijk verrast door het feit dat je net vertelde dat het geschreven was door onder andere Billy Dans. En het leuke is dat ik al jaren liep te roepen. Er zijn er een aantal in Nederland op dit moment die echt in staat zijn hits te schrijven. Waaronder Billy Dans. Nou, dat bleek achteraf een liedje van hem van zijn hand.
9: Ja, dat is toch mooi, hè? Ja, en Billy Dans die draait al heel wat jaren mee. Ik heb hem een paar keer mogen interviewen en refereerde ik elke keer van: weet je nog, Billy, dat jij ooit een liedje hebt opgenomen samen met Wolter Kroes, heel lang geleden. En toen hebben wij hem geïnterviewd bij de Toppers van Oranje. Daar was ik toen de publieksopwarmer van en zo. En daar was hij toen te gast samen met Wolter Kroes. Niemand kende Billy Dans. Maar ik vond het een leuke gozer. Hij heeft een paar leuke jingeltjes ingesproken. En een paar jaar later zie je dat die olievlek helemaal uit begint te vloeien. En dat hij ook nog eens een keer bij de Expeditie Robinson zat. Hij in. Toen kwam ik hem weer tegen.
10: Groot talent hoor. Dus echt van eer dat je dan dat soort liedjes. Je mag dan opereren in de Champions League van de muziekwereld. En dat is natuurlijk helemaal het einde. Gereleased ook onder het label van Billy zelf. Billy samen met Lars Koelhoorn, producent.
9: Ja.
10: Begenadigd producent. Schrijft ook heel veel mee op de tracks. En zij samen hebben een label opgericht. En onder dat label is het uitgekomen. Dus ja. Rood kan voor mij niet groener.
9: Ik wou net zeggen. Ja, ik zou je vertellen. Ik zat televisie te kijken bij de huldiging van onze vrienden van AZ. Die hadden volgens mij wat gewonnen of zo. En die werden gehuldigd. En dan zag ik Sven Verstegen met de blikkendag, de groene dingen. Ik denk groen. Ik denk, die zijn hartstikke rood, man. Daar had jij moeten staan met jouw liedje. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk niet aan gedacht, hè?
10: Ja, Toen was het denk ik nog net niet, het was nog maar net uit toen, dus ik denk dat dat net te laat viel.
9: Ja, dat klopt, het liedje was net goed wel uit en ik zat te denken, maar potverdorie, daar had jij eigenlijk bij moeten staan.
10: Dat was een rode moment hoor.
9: Nou, ik wou net zeggen, er gaan nog heel veel mooie momenten komen dit jaar. En
10: je gaat... Alleen als ik op de weegschaal kijk.
9: Oh, ja, nou daarover gesproken, ik hoop niet dat ze luistert, maar... mijn vrouw die vroeg aan mij, die wou een cadeau hebben voor Moederdag. Dat binnen, wat ook weer, binnen 0 en 10 seconden naar de 100 ging. Ja, dat heb ik hem maar een weegschaal gegeven. Hè. Ja, je moet toch iets, hè? Dat was nog te betalen, hè, over weegschaal gesproken.
10: Nou, goed. Sindsdien slaap jij op de bank.
9: Nee. Ik ben nou op zolder. Ik ben er op zolder in de studio. Dus, maar het komt allemaal goed, joh. Maar over rood gesproken. Ja, dit liedje breekt natuurlijk wel heel veel records en heel veel lansen voor jou. Want je komt op heel veel plekken nu. Kun jij dit liedje ten gehoor brengen. Het gaat hartstikke goed. Iedereen vindt het een topliedje. Iedereen wil jou in de show hebben. En,
10: campagne hebben we van de grond getrokken. Ook een beetje een andere dan anders. Want normaal is eigenlijk het gebruik toch dat je een videoclipje maakt. En dat daar leunt alles een beetje op. En we hebben toch de stoute schoenen aangetrokken. En dat een keer niet gedaan. We hebben namelijk allemaal social media content gemaakt. Dus eigenlijk komen we elke week wel weer met een nieuw, heel grappig filmpje. Eigenlijk allemaal met een beetje een komische noot. Maar natuurlijk allemaal refererend naar de kleur rood. Alles wat maar met rood te maken heeft, is voor ons een haakje.
9: Ja.
10: En daar maken we hele grappige filmpjes naar. Nou, we hebben kapot gelegen van het lachen op mijn social media kanalen. Doen we die dus steeds uploaden. Dus vandaag weer een nieuwe erop gezet. Heel grappig, daar hapt ik heel veel zand. Je moet maar gaan kijken, echt verschrikkelijk leuk.
9: Ja, dat is hartstikke leuk, man. Dat doe je
10: heel
9: goed.
10: Spannend doe het gek.
9: Ja, dat is ook het hele gebeuren natuurlijk nu, dat je op die manier met je... Met je fans content deelt en dat je op die manier gewoon in de picture bent. Want daar gebeurt het allemaal, hè, op al die media. Nou, maar gebeurt daar natuurlijk ook dat het liedje ontzettend veel aandacht krijgt en ook heel veel gedraaid wordt. Zeker bij ons ook in de show. En dus deze week onze fantastische schijf. Dat betekent dat hij in alle programma's...
10: Ik kan me niet blijer maken.
9: Nou, hartstikke
10: goed. Ongelooflijk blij
9: mee. Nou, hartstikke leuk, man. Het wordt tijd om te gaan draaien. Blijf nog even hangen. Want nemen we daar even een mooi jingeltje op voor de show. We gaan eerst even natuurlijk het liedje lekker draaien op de radio. Als jij wilt aankondigen, Edwin, dan gaan wij zorgen dat overal thuis de VU-meters tot in het rood gaan en dat ze allemaal lekker gaan meegenieten van deze single.
10: Perfect. Nou, lieve luisteraars, ik zou zeggen, mijn advies zou zijn, zet hem een klein tikje harder, want de buren mogen het best horen. Wat kan jou het schelen? Hier is mijn allernieuwste single, Code Rood.
5: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
5: Nieuw.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Sorry mensen, nou altijd bijzondere momenten in ons programma De Gouden Foutje. Want de volgende man die aan we de telefoon hebben is op dit moment zijn hond aan het uitlaten. En tegelijkertijd gewoon bij ons de gast in De Gouden Foutje. Dat kan allemaal. En hij laat
4: ja,
5: niet alleen...
4: Ja, dat kan allemaal.
5: Ja, kan allemaal hè. Ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk man. Bij ons de gast in de show. Bert Solo, maar hij is niet solo, want hij heeft zijn hond bij. Dus het is eigenlijk een duo. Om het een beetje moeilijk te maken. Hey Bert, even alle gekheid op een stokje. Je hebt een heel bijzonder liedje uit. Je laat mijn hart dansen. Wat samen met je buurman is gemaakt. De man van Music Hits for You. En het is gemaakt waar heel veel over te doen is. Het is gemaakt met AI.
4: Ja, ik was er in het begin eigenlijk heel sceptisch over. En eigenlijk zoveel, zo eng dat ik het vond. Dat ik denk van nee, daar wil ik mij van distancieren, zeg maar. Maar je hoeft er niet meer onderuit te komen. De techniek is zo weergeloos goed. Het wordt eigenlijk per week beter, zou ik al zeggen.
5: Ja.
4: En ik denk, ik moet het maar omarmen. En ik ga er mijn vluchten van drukken, zeg maar.
5: Ja, je hebt een mooi liedje uitgebracht hiermee. En je hebt eigenlijk nagenoeg alles zelf mee gedaan in het liedje. Het is samen met Niels Lengbeek gewaan, zeg maar. En Eveline Lijkdekkers heeft natuurlijk de heerlijke achtergrond backing vocals gedaan. Wat het een heerlijk mooi uptempo liedje maakt. En het liedje werd is eigenlijk zeg maar van Astrid Venema. Dat is ook weer toch wel een bekende naam in de muziekwereld, hè?
4: Ja, ik denk het wel inmiddels, hè?
5: Ja, zeker. En wat je al zegt, ja, kijk, iedereen was er toch een beetje sceptisch over dat AI, hè? Gaat dat alles overnemen? Weet ik veel, dat denk ik niet. Maar het is een mooie hulpmiddel, een mooie tool, denk ik, om liedjes op te nemen.
4: Het is een hele mooie tool om juist te componeren, hulp bij het componeren, zeg maar. En dan krijg je dus een demo-track, ook met een demo-zangstem erop. Een AI-zangstem. En dan kan je zelf in de studio ermee gaan en ik ga het hele nummer opnieuw zelf inspelen met echte instrumenten. Dus dan laten we dat AI helemaal los. En dan maken we het voor het echie, zeg maar.
5: Het is echt om een goede demo mee te maken.
4: Ja, een goede demo mee te maken. Ja, klopt.
5: Ja, nou, leuk man. Ja, en het liedje doet het hartstikke goed, hè. Want hij wordt toch goed opgepakt. Want ondanks inderdaad dat je er ook echt vooruit komt dat het AI is. En noem het allemaal op. Een mooi onderwerp, zeg maar. Een man die verliefdheid ziet aankomen, dan wordt het gevaarlijk, hè? Dan moet je altijd op gaan letten als je verliefd begint te worden, hè? Ja, ja, ja, ja. Want dan begint niet alleen de hond te kwispelen, maar dan ga je zelf ook kwispelen, zeg maar, hè? Dus dan
4: ga je zelf ook kwispelen.
5: Ja, dan gaat alles kwispelen, dan moet je goed opletten. Maar
4: die vlinders in de buik, hè? Ja.
5: Ja, en dan gaat die dansen in je hart, hè? Dan moet je opletten dat je de bloeddruk goed blijft, hè?
4: Ja, blijft een mooi ding, hè, liefde en verliefd zijn, ja.
5: Ja, zeker man, zeker man. En het resulteert dan uiteindelijk, als het goed is, in een wilde nacht, dames en heren. Toch?
4: Ja, ja. En je kan het verhaal zelf een draai geven. Je kan ook zeggen van nou, mijn vrouw is 2 weken met onze dochter op vakantie geweest. En we hebben weer contact en ze is op weg terug. Nou ja, dan komen die vlinders ook alweer tevoorschijn.
5: Ja.
4: Ondanks dat je al jarenlang getrouwd bent met dezelfde vrouw. En dan, als je alle dagen met elkaar optrekt, dan weet je vaak niet wat je dan mist. Weet je wel? Totdat ze inderdaad net 2 weken weg is. En dan komt ze er weer aan en denk ik maak het even gezellig, even een kaarsje aansteken, even nootjes erbij, wijntje erbij.
5: Ja, lekker,
4: en dan maak ik er gewoon even weer een leuke avond van.
5: Zoals de dijk het ooit zong, hè? Van een man weet niet wat hij mist totdat ze er niet is.
4: Ja.
5: Zo is het wel, hè?
4: Want
5: dan moet je zelf koken, zelf de was doen, zelf strijken. Ook dat natuurlijk, hè? Vergeet het ook niet. Dat hoort er ook bij, hè? Ja.
4: Ook de liefde van de man gaat door de maag.
5: Ja, zo is het, zo is het, joh. Hé, even nog mijn producer hier, die vraagt van wat voor hond je hebt. Want die weet dat je een hond hebt. Wat voor hond heb je?
4: We hebben een Engelse kokkerspaniel.
5: Een Engelse kokkerspaniel, dames en heren. Ja.
4: En hij heet Bruce. Met
5: Bruce.
4: B-R-O-E-S.
5: Ah, ik moet altijd aan de Bruce denken van de familie Faf, zeg maar. Hè. Of aan... Bruce, de andere Bruce, hè, maar maakt niet uit. Hartstikke leuk. Nou, dat is toch een leuke informatie voor de mensen thuis. Lekker aan het wandelen met de hond Bruce. En een Engelse cocker spaniel, dames en heren. Hartstikke leuk. En die kwispelt ook zeker dadelijk als ze jouw liedje op de radio gaan draaien. Of als jij het liedje aan hem laat horen. Of hij komt op jouw telefoon voorbij. Dan denk ik dat hij ook wel een beetje kwispelt, toch?
4: Ja, ik denk het wel.
5: Goed zo. Nou, we gaan maar iedereen thuis. Ja?
4: Hij zit trouwens ook, ik heb er een hele leuke clip bij, een animatieclip.
5: Ja.
4: Daar speel ik met mijn vrouw en de hond, die komt nou, er daar, eventjes naar voren.
5: Ik heb natuurlijk zitten kijken, dus ik denk, daarom die producer aan mij vraagt van, wat is het voor hond? Ja, ik kan het toch ook zien in een filmpje, maar maakt allemaal niet uit jongen, hartstikke goed. We gaan hem lekker draaien op de radio, we gaan iedereen even thuis lekker laten meekwispelen op dit geweldige, lekkere liedje, dames en heren. En ik moet eerlijk zeggen, het is dat ik nou weet dat het met AI gemaakt is, maar als het zo in de studio, dan had ik het ook geloofd. Dat is echt een hartstikke leuk liedje, dames en heren. Hier bij ons in de Goud, ja, FOUT Show Radio. En boer Benny, buurman Benny heeft er zijn bijdrage aan geleverd. Benny, hartstikke bedankt daarvoor. We gaan hem lekker draaien op de radio, Bert. En als jij hem wilt aankondigen, dan gaan wij de mensen thuis even lekker laten kwispelen.
4: All right. Nou, vanavond dus voor nu op deze fantastisch mooie zender. Bert Solo met je. Laat mijn hart dansen.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor ons programma. Wij hebben weer een hele bijzondere gast. En eigenlijk moet ik zeggen, bonjour, mesdames et messieurs. En nous allons un petit moment spécial. Zoiets moet ik eigenlijk openen. Maar we gaan het gewoon lekker op zijn Nederlands doen, dames en heren. Want we gaan overschakelen naar een man die uit het mooie Vught komt. Waar ik elke dag langskom onderweg naar het mooie Oorschot. Kom ik daar langs. En ik kreeg een liedje binnen van de plugging uit. En ik zat echt in mijn stoel genageld. En ik zat van, wauw. Wat is dit on-Nederlands goed? En dat is positief, dames en heren. Echt een bijzonder liedje. Het liedje kennen we allemaal, het origineel. Want het is van de jongens van Bluff. Het heet Omarm. En nu in het mooie Frans, dames en heren. Oh, prachtige taal, Frans. Hè. Ik weet, mijn oude leraar Frans, die luistert ook af en toe. Ab Vermeulen, meneer Vermeulen. Hè. Van mooie Frans heb ik toch van u geleerd. En het liedje wat we nu gaan laten horen zometeen is van Maurice Monet. En het heet Ambrace. En dat is natuurlijk hartstikke Frans. Maar we kunnen gewoon in het Nederlands babbelen met Maurice Monet. Bonjour Maurice.
6: Bonjour, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
5: Ja, nou ik vind het hartstikke leuk dat jij er bent. En dat jij dit prachtige liedje van Bluff geïnternationaliseerd hebt. Om het maar eens even met een duur woord te zeggen. Op zijn Frans nu. Ambras. Ja, de jeugd van tegenwoordig die brast er alles doorheen. Maar dat is iets heel anders dan Ambras natuurlijk. Hè? Want dat betekent ook omarmen.
6: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja, dus Ambras staat inderdaad ook voor omarm.
5: Ja.
6: En het is een van de parels van Bluff. Dus we vonden eigenlijk dat we die verder moesten brengen dan de Nederlandse landsgrenzen.
5: Ja, nou kan het ook naar België, Frankrijk, Europa.
6: Ja.
5: Iedereen kan gaan genieten van dit liedje. En ik vind het leuk, want er zitten ook radiostations buiten de Nederlandse grens die ons programma uitzenden. En heel veel Nederlanders die op vakantie zijn, in het buitenland zijn, die het allemaal blijven volgen. En misschien al onze vrienden die op dit moment in het mooie Frankrijk of in Wallonië zijn. Ja, ook een Franstalig liedje komt voorbij hier in ons programma. En dan niet alleen van Julie en Claire of al die liedjes die we allemaal op school gehad hebben toen we Frans moesten leren. Nee, ook dit soort pareltjes. Want wat een bijzonder liedje is dit, hè?
6: Ja, dat is het inderdaad. Het is, Bluff heeft er natuurlijk al een prachtig nummer van gemaakt, hè? Dus het is ook een heel gaaf moment als je iemand omarmt. Hè?
5: Ja.
6: Dus, en dat spreekt ook helemaal uit hoe ze dat nummer gemaakt hebben. En samen met Edwin van Hoevelaak, hè, dat is mijn producer, een plaatscontract bij AAA Music, dachten van nou, dit is zo'n mooi, belangrijk goed uit onze Nederlandse popgeschiedenis. Dus dit moeten we omarmen en verder brengen dan Nederland. Het is echt heel mooi wat Bluff gedaan heeft.
5: En Edwin heeft natuurlijk, voor de mensen thuis, Edwin van Hoevelaak, die heb je best wel eens ooit een keer op televisie denk ik gezien bij een programma. Want die komt in heel veel programma's voorbij als een van de bekendste producers van Nederland. Hè, van liedjes van Jeroen van der Boom, de grote hit. En van Nick en Simon en van René Leblanc. Dat klinkt ook behoorlijk Frans. Hè.
6: Yeah.
5: René Leblanc, die heeft daar opgenomen. Maar natuurlijk ook zijn geliefde Natasha, hè, de grote vriendin van Edwin, heeft ook heel veel mooie liedjes opgenomen daar in de studio. En jij hebt daar ook toch maar mooi in die studio gestaan waar al die toppers allemaal muziek opnemen. Omdat Edwin ook een neusje heeft voor bijzondere liedjes.
6: Ja, en we hebben, ik denk dat we toen drie jaar geleden begonnen zijn in die samenwerking. En toen wilde ik heel graag een Nederlandstalig nummer in het Frans zetten. Omdat ik die Franse taal zo fantastisch vind. Hij heeft ook wel een bepaalde liefde voor die Franse taal. Dus dat klikte meteen. Dat was meteen goed.
5: Ja, het is een man ook van mooie chansons. Hè? Want ook in het Nederlands zijn heel veel mooie liedjes dat eigenlijk een beetje een soort van chansons zijn. En ja, Frankrijk heeft natuurlijk zoveel goede artiesten voortgebracht met zoveel mooie... Die taal wat jij al inderdaad zegt, ik vond het een heel erg moeilijke taal toen ik pas op de MAVO kwam en Frans ging doen. Maar ik heb het tot en met de vierde klas op de MAVO, ja, de MAVO bestaat er natuurlijk niet meer, maar tot en met de vierde klas heb ik er ook examen in gedaan. En ik
6: vond, hartstikke goed.
5: Ik vond het een mooie, ik vind het een bijzondere taal. En ik ben ooit een keer met mijn vader naar Parijs geweest. Ik had een discjockeywedstrijd gewonnen en mochten wij naar Parijs.
6: Ja.
5: En wij stonden daar in Parijs. Maar ja, mijn vader die verstond natuurlijk geen woord Frans. Hè. Die had er nooit van, ja, hallo, hallo. Ik kende niet van de televisie, maar daar hield het dan wel mee op.
6: Oh, ja.
5: En die vond het prachtig, joh. Als wij dan ergens weet ik veel, of iets aan het bestellen waren of zo. Of gingen ergens eten en zo. Die vond dat prachtig. Ja, ik versta er geen zak van, zei hij. Maar de taal, het klinkt al als muziek. Het klinkt al als zingen eigenlijk, Frans. Hè?
6: Ja. Ja, dat is het bijzondere van die taal. Dus het is ook, Edwin die maakt meestal eerst de melodie en vervolgens kom ik met de tekst. En dan, dat gaat zo makkelijk, omdat die muziek al, of die taal al muziek in zich heeft. Dus dat is geen enkele moeite.
5: Nee.
6: Het is ook echt een soort natuur om te doen. Dus dat is ook heel gaaf.
5: Ja, hey, en is dit ook het begin van nog veel meer mooie liedjes ook in die Franse taal die je gaat opnemen?
6: Ja, en we hebben er ook al heel veel opgenomen. Dus we hebben er ook al een aantal uitgebracht. Dus we hebben bijvoorbeeld eentje van Stef Bos en Frank Boeien.
5: Papa? Toevallig papa?
6: Nee.
5: Niet papa?
6: Nee, ja. Is dit nu later hebben we gedaan. Ja.
5: Ook heel mooi.
6: Dus, dus en we zijn ook in onze show, hè, we hebben een avondvullende voorstelling. En daar hebben we ook bijvoorbeeld nummers van Doe Maar en nummers van André Hazes. En die krijgen dan toch een heel ander cachet, dus dat is helemaal gaaf.
5: Ah, André Hazes op zijn Frans, hè? Dat zou toch ook, dat is toch ook bijzonder, hè?
6: Heel erg tof.
5: Un bière de André, hè?
6: Ja.
5: Lekker, man. Hey, ja. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het echt ontzettend bijzonder en hartstikke mooi om jou te gast te hebben in ons programma met dit bijzondere liedje. Want wat ik zeg, het is origineel van Bluff al een fantastisch liedje. Maar dit klinkt zo verschrikkelijk goed internationaal dat ik denk van ja, als, wat zei het al tegen jou, als De Wereld Draait Door nog op televisie was geweest of ze gingen nog al die kerkhoven af in Frankrijk, weet ik zeker dat ze dit liedje ook gebruikt hadden, want het is echt on-Nederlands goed. Het is echt een heel groot compliment voor jou en het hele team achter dit liedje. Het klinkt echt alsof dat Dave uit die uit Nederland komt in Frankrijk het heeft staan te zingen daar in zo'n grote zaal of zo. Want het is echt, het klinkt heel erg internationaal.
6: Nou, dat is een mooi compliment. Daar zijn we ontzettend blij mee en daar doen we het ook voor. Dus het is gaaf als mensen het liedje ook mooi vinden, het nummer.
5: Ja.
6: En dat ook omarmen. Dus dat is heel, heel tof.
5: Nou, hartstikke leuk. We gaan hem lekker draaien in de show, dames en heren. Hier de Goud en Fout Show. Maar zeg maar eigenlijk Goud en Fout Show in Frans eigenlijk, als je dat zo even uit de mouw moet schudden.
6: Ja, fout is door en fout is foam.
5: Foam.
6: Dus le show door et foam.
5: De show door. Nou ja, dan doe maar een stuk codor. Hè. Lekker stukje chocola. Ja. Dat is dan ook wel leuk natuurlijk weer. Oké, monsieur Maurice, très bien dans foam en dome show, zeg maar, met ons programma. En wij gaan hem lekker draaien op de radio. En ik zou zeggen, thuis, dames en heren, zet hem lekker hard. Gooi even een lekker blokje in de open haard, niet meer hoop ik. Maar in zo'n brandeltje, zeg maar. Of neem nog een extra glaasje lekkere wijn. En dan geen Chateau Migraine, maar een goede wijn. Lekker genieten en dan lekker de radio keihard zetten. En meegenieten van dit fantastische liedje. Want het is echt on-Nederlands goed. Ik heb het denk ik misschien 4 keer gezegd. Nou, maar het is echt een fantastisch mooi liedje. Bonjour Maurice, als jij wilt aankondigen voor mij, ga ik hem lekker draaien op de radio.
6: Merci Jos, merci. Dames en heren, geniet u enorm van Ambras.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, we hadden straks natuurlijk in de show al Maurice Monet uit het mooie Vught hier in Brabant over zijn liedje Ambras. Liedje van Bluff in het Frans. Maar nu, ja, we hebben nog een linkje met Frankrijk. Want Frankrijk is natuurlijk de stad van de liefde. De stad ook waar heel veel mooie muziek vandaan komt en heel veel leuke, mooie dingen. En nu is er een liedje uit, dames en heren. En het is eigenlijk helemaal niet gewoon, want de zanger heet Gewoon Jan. Maar het is helemaal niet zo gewoon, want het is gewoon ongewoon, hartstikke goed en hartstikke leuk om naar te luisteren. En dat gaan jullie zometeen ook met ons allemaal doen. Gewoon in het Nederlands heeft hij een prachtig mooi liedje opgenomen met de titel Parijs. En dames en heren, aan de telefoon Gewoon Jan. Ik zeg hallo Jan.
7: Hallo, goedenavond dan. Hey.
6: Ja, de twee J's op dit moment. Hè. Jos en Jan, dames en heren, in gesprek.
7: Jan,
6: ja, leuk man. Hé, hey, luister, we hadden het buiten de uitzendingen al een beetje over. Ja, als ik de Nijmeegse Vierdaagse, dan ga je dit jaar een mooi optreden doen op het grote podium. En ja, je vertelde zelf al aan mij buiten de uitzending om. Daar stond jij aan de andere kant van het podium en je dacht, daar wil ik ook. En nu is het dan eindelijk zover dat het gaat gebeuren. Want dat was een jaartje of twee geleden. En dan zie je wat er in twee jaar allemaal kan gebeuren. Je hebt op een jonge leeftijd was je al volop bezig. En nu is het dan zover dat het allemaal gaat gebeuren wat jij... Ja, met een eigen plaat uitkomt. Met een heerlijke mooie videoclip erbij. Die gemaakt is met AI. Dames en heren.
7: Yes.
6: Kunstmatige intelligentie. Artificial and intelligence. Hè, dames en heren. Ja, de mensen thuis die denken nou... Wat zegt die Jos allemaal voor moeilijke woorden? Ja, kunstmatige intelligentie, dames en heren. Installatie, kunstmatige installatie. En daar is het allemaal mee gemaakt. Hè. En daar kan veel mee tegenwoordig. Hè.
7: Ja, klopt. Dat is ongekend eigenlijk inderdaad. Ja, ik heb zelf niet super veel ervaring mee. Maar ja, we kennen allemaal natuurlijk ChatGPT-achtig... Tafereelen, laat ik het zo zeggen. Dus ik dacht ook, nou weet je, ik heb de meeste clips van mijn vorige nummers, die laat ik maken door een videograaf, zeg maar. Daar zit ik ook zelf in dan. Ik dacht, nou weet je, ik ga het gewoon een keer anders doen. Kijken of dit iets is van deze tijd. Dat vind ik ook leuk, laat ik het zo zeggen. Ik krijg wel reacties van mensen die toch zeggen, ik zie liever jou erin.
6: Ja.
7: Nou ja, dat is ieder zijn smaak, laat ik het even zo zeggen.
6: Ja, dat is ook zo. Maar dat is het mooie ook, dat je van alles kan laten zien. Je hebt al andere clips gehad, je hebt nu deze. Voor jezelf ook een beetje pionieren om te kijken van... Hey, wat vind ik nou zelf eigenlijk het leukste om te doen? En hoe reageren de mensen erop? En daar kun je dadelijk dan misschien de gulde middenweg in vinden. Ja. Misschien kun je een stukje combinatie maken met AI en in het echi. Ja, we gaan dat steeds meer zien natuurlijk, dat gebruikt wordt.
7: Ja, klopt. Ja, zeker. Dus dat kan me zo inderdaad een volgende... Er komt er zoveel aan, dus wat dat betreft heb ik nog genoeg om uit te proberen.
6: Ja, want ik heb begrepen uit zeer betrouwbare bron dat er nog wel zeker een 20 liedjes al klaar liggen waar je in de toekomst mee vooruit kan. Maar ja, je dacht, ik ga eerst even Parijs voor de dag halen.
7: Ja, eens. Eerst even Parijs. Toch net een... met het mooie weer en de opkomst natuurlijk. Nou, kijk nou vandaag, zonnetje die straalt natuurlijk. Ja, ik vind het typisch een nummer wat gewoon uitstekend in de zomer past. Dus ik denk, nou, dan doe ik hem net voor de zomer droppen. Dan is hij in de zomer, zit hij bij iedereen in het hoofd.
6: Ja.
7: Hopelijk.

0: toekomst. Ja, dit is wel een liedje wat, vind ik, ook gewoon heel veel aandacht verdient. Dat is gewoon bijzonder. En je wilt toch ook, zeker wij op de radio, iets bijzonders laten horen. En je, net zoals jij, iets heel bijzonders wilt doen. En hebt laten zien en laat zien met de videoclip.
1: Ja, eens. En, maar ja, uiteraard, ja, voor de luisteraar, het is echt, het is alleen de videoclip die met AI uiteraard is gemaakt. De rest ben ik natuurlijk helemaal zelf.
0: Ja, zeker. Helemaal zelf.
1: Je hebt absoluut gelijk.
0: Ja, nou ja, hartstikke mooi, man. Nou ja, dat betekent sowieso dat we richting de Vierdaagse, waar we natuurlijk ook aandacht aan gaan besteden aan alle artiesten die daar zich zullen laten zien en vooral horen, nog aandacht aan gaan besteden. Nou, er komt sowieso natuurlijk nog nieuwe tv-opnames van het Hollands Hitpodium, waar wij, als mijn agenda toelaat, zeker te gast zullen zijn, waar we jou ook dan zeker gaan zien. Want er gaan nog veel meer mooie liedjes uitkomen via Ronald Vis, via Rood Hit Blauw.
1: Absoluut.
0: Hartstikke goed, man. Nou, mensen, als jullie thuis meer willen weten over, over onze Jan, gewoon Jan, dan kun je even naar de site van Rood Hit Blauw gaan. Dan kun je kiezen voor het tapje Artists, in het Engels Artists. En dan kun je daar gewoon kiezen voor gewoon Jan. En dan kom je alles te weten over deze man. En blijf het volgen, want ook de komende tijd komen er nog veel meer mooie producties uit van deze man. Die je natuurlijk gewoon ook bij ons gaat horen in de Gouden Fout Show en in Oranje Party Radio. Ja, voor nu. Mensen, ga straks na afloop van de uitzending om maar eens even die clip bekijken die heel erg bijzonder is, heel mooi gemaakt is. En luister zometeen lekker mee naar dit liedje. Zet hem thuis maar lekker hard in die radio, want het is er tijd voor dat we hem gaan draaien. We gaan u meenemen naar Parijs, dames en heren, naar de Parijse sferen. Gezelligheid, lekker drankje, alles erop en eraan hier op de radio. Kaasje erbij, ho, lekker man, dames en heren. Jan, als jij zin en tijd hebt, kondig hem lekker aan en dan gaan wij iedereen meenemen naar Parijs.
1: Ja, zeker. Nou, alles is bijna al gezegd, maar ik gooi er nog een klein dingetje bij. Geniet ervan inderdaad, van de zon en van elkaar. Hier is Parijs van Gewoon Jan.

0: ik ben Henk Benaar en ook ik luister naar Jos Netting.
1: Weet dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt, onzekerheid

0: Oh, wat kan die vent toch lekkere platen draaien en ontzettend dom ouwe hoeren.
1: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
2: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
3: De Goud en Fout Show. Yo.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Welkom terug na de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, ik heb het de laatste keer al aangekondigd bij ons in de show. We hebben wat hele bijzondere interviews de komende weken in ons programma De Gouden Fout Show. En we hebben ook de man die mede succesvol achter de schermen bezig was om een mooi liedje te maken voor de man die we nu onder de knop hebben. Die hebben we binnenkort te gast in ons programma. Dat is Frank van Etten. En Frank die was al bij ons te gast in de show toen hij nog 18, 19 oud was. En met zijn vader heel het land doortoerde en op heel veel feestjes en partijen kwam zingen waar wij ook van de partij waren. En die heeft een mooi liedje gemaakt voor de man die we nu onder de knop hebben. Die een fantastisch muzikaal jaar achter de rug heeft. Laten we dat even niet vergeten. Met heel veel mooie optredens. Hij komt uit Tiel. Het mooie Tiel, dames en heren. Daar komt niet alleen Flipke vandaan en ook Frans-Duits. Maar inmiddels een nieuwe gigant aan het muziekgebeuren. Mancus Marcus. Ik zeg hallo, Marcus.
7: Hallo, goedenavond, Jos.
6: Hey, welkom in de show, jongen. Hartstikke fijn om jou in het programma te hebben. Want ja, ik heb het natuurlijk allemaal gevolgd op de social media, alle optredens die je gedaan hebt. De mooie dingen die je hebt meegemaakt in je carrière de afgelopen periode. Het muzikaal gebied, laten we daar even lekker over gaan babbelen. Want je hebt een prachtige plaat opgenomen met Frank van Etten. Met de alleszeggende titel Laat me proeven van het leven. Nou, van het goede leven. En daar geniet jij met volle teugen van. Want wat heb jij mooie muzikale optredens gehad de afgelopen periode, Mancus?
7: Ja, zeker. Ik mag niet klagen. Vooral iemand die nog niet zo lang in de muziekwereld zeg maar, zit en dan al veel podium al heb mogen betreden. Het gaat gewoon super.
6: Ja, je hebt echt heel veel mooie optredens gedaan. We kunnen het allemaal ook volgen natuurlijk op de social media. Doe dat ook, dames en heren. Want deze man, daar gaan we nog heel veel van horen. Ja, maar je vorige single was je ook bij ons te gast in de uitzending. En toen had je het er al over. Je bent met heel veel mooie dingen bezig. Mooie plannen maken. Ja, en uiteindelijk rolt daar dus deze single uit. Laat me proeven van het leven. Een hele goede compositie. Een liedje wat heel veel gedraaid wordt ook op de radio. Ook heel veel aangevraagd wordt op de radio. En dat bij alle radiozenders die ons programma uitzenden, ook bij ons in de show, heel veel aangevraagd is. Want het is een liedje wat mensen raakt. Het is een liedje waarvan mensen toch zoiets hebben van wauw. Wat hoor je hier weer? De stempel van Frank van Etten in me. Een liedje wat staat als een huis.
7: Ja, zeker weten. Ik ben er ook ontzettend trots op dat Frank met dit liedje bij mij kwam. Ja, het is gewoon, net wat je zegt, het is gewoon echt super.
6: Ja, het is toch bijzonder, hè? Als je met zo'n gigant uit de muziekwereld mag werken die letterlijk en figuurlijk ook de klappen van de zweep kent. Die afgelopen jaar, ook niet misschien het meest feestelijke jaar heeft meegemaakt, privé, maar dan zakelijk en muzikaal gewoon staat als een huis. Die fantastisch concert natuurlijk heeft gegeven met het feestje op wielen. Hè? Jou ook niet heel onbekend natuurlijk, want jij was erbij. En dan zie je toch wat muziek verbindt, wat muziek los kan maken bij mensen. En dat muziek altijd je overal doorheen trekt.
7: Ja, zeker weten. En ik ben ook super blij dat Frank mij die kans ook dan weer gunde dat ik bij hem mocht zijn bij Afras Live.
6: Ja.
7: Dat was gewoon een geweldig moment om mee te maken, ja.
6: Ja, ik kan me voorstellen als je daar dan achter in de coulissen bent. Ik ben er regelmatig geweest en je loopt daar rond en je weet dan dat je over een paar minuten het grote podium opgaat in een show uitverkocht, bomvol met mensen die houden van Nederlandstalige muziek, mensen die houden van een feestje, mensen allemaal met dezelfde sfeer die daar binnenkomen. En als je daar dan achter de schermen rondloopt, een paar minuten voordat je op moet, dat je denkt van nou gaat het gebeuren. En dan breken ze gewoon heel de tent af. Hè? Want ik heb er natuurlijk filmpjes van gezien. Ja, jouw optreden was fantastisch natuurlijk. En de mensen gingen helemaal los.
7: Ja, het was echt super. Ja, kijk, het liedje kwam ook op dezelfde dag uit, zeg maar. Afras Live begon, zeg maar, van Frank van Etten.
6: Ja.
7: En toen kwam op diezelfde datum mijn liedje ook uit.
6: Ja.
7: Dus ik moest het doen ook daar voor het eerste keer live doen.
6: Ja, dan voor zo'n hoop mensen. Eerder. Ja, dan voor zo'n hoop mensen ook meteen, hè?
7: Ja, dus het was echt wel voor mijn echt wel knik in de knieën was het wel. Het was echt spannend, ja, zenuwachtig.
6: Ja, ik denk een droom die uitkomt. Hè. Als je dan zo hard werkt aan je carrière En je mag dan een plaat opnemen met Frank van Etten, man die, ja, wat ik al zeg, door de wol geverfd is. En die, als er één iemand is die het levenslied begrijpt en vrolijke liedjes, gevoelige liedjes. Hij is voor de duvel niet bang, zingt hij natuurlijk nu ook in zijn laatste single waarmee we hem binnenkort in de show hebben. Ja, als er één iemand is die wat dat betreft weet hoe Nederlandstalige muziek uitgedragen moet worden en hoe het moet voelen, dan is hij het wel. En als je dan inderdaad de kans krijgt om in zijn show, die totaal uitverkocht was, om daar dan op de releasedag van je liedje daar helemaal los te gaan. Ja, dat lijkt me fantastisch.
7: Ja, dat, daar blijft me altijd bij. Dat moment zal ik nooit meer vergeten. Dat was echt ja, een droom gewoon die uitkwam. Ja.
6: Ja, en dat betekent natuurlijk ook als je met Frank van Etten in zee bent gegaan, dan nu mee aan het werk bent, dat als deze single op een gegeven moment ja, een beetje uit begint te lopen, dat duurt nog wel eventjes denk ik, want het is een hartstikke leuk liedje. Maar dat Frank, ja, Frank kennende, als hij eenmaal jou bij de oren gepakt heeft en met jou bezig is, dan gaat er ongetwijfeld een vervolg komen.
7: Ik kan er alleen maar om, hoe zeg je dat, om dromen en hopen.
6: Ja, ja.
7: Dat dat, ja, maar ik weet zeker wel, zoals ik met Frank ja, de samenwerking ben aangegaan, zeg maar.
6: Ja.
7: Dat er wel heel veel leuke dingen nog wel op mijn pad zouden komen.
6: Ja, die want, laat jou niet meer los, hoor. Die laat jou niet meer los, man. Ik ben maar niet bang.
7: Nee, dat hoop ik ook echt niet. Maar ik ben ook super trots en blij dat hij me ook die kans geeft. Want Frank is gewoon in mijn ogen, ja, gewoon de allerbeste artiest, zanger wie ik maar ken. Ja, er zijn er een hoop, maar Frank is echt bij mijn nummer 1.
6: Ja, nou, hey, goed om te horen. En we zullen hem ook zeker laten weten, want hij is binnenkort bij ons de gast ook in de uitzending met zijn laatste single. En dan gaan we eens even terugblikken op zijn carrière, die natuurlijk al heel lang geleden begon. Hij heeft zoveel liedjes gemaakt, zoveel liedjes ook gemaakt voor anderen. En nu dus ja, ook zelf een nieuwe single. Maar hij geeft ook anderen de kans, zoals jou, om een single te maken en stort zich daar volledig op. En dat betekent, dames en heren, dat we hem nu lekker gaan draaien hier op de radio in de Gouden Vrouwtjeshow Radio. Jullie wekelijkse feestje. Elke dag van de week zijn we wel ergens te beluisteren. En ik weet zeker dat overal in Nederland, België, in de grensstreek, overzee, Spanje, Caribe, overal waar mensen zitten te luisteren, dat die de radio dadelijk al meteen een stukje harder gaan zetten. Daar zit ik een Non de Dieu. Daar is een lekker liedje. Die ga ik in mijn Spotify-lijst zetten. Die ga ik eens eventjes ook lekker mee promoten. En doe dat ook, want we gunnen het deze man van harte. Wat een heerlijke plaat. En wat ben ik blij om jou in de uitzending gehad te hebben. We hebben voor de uitzending al een beetje zitten babbelen. Mankes, wij staan als één man achter jou en wij gaan genieten van jou met de mooie optredens nog in het land en deze single. Als jij hem wilt aankondigen voor ons, ga ik hem vol gas de radio opgooien en gaan we allemaal genieten.
7: Beste luisteraars, ik zou zeggen, de nieuwe single van mij, Mankes Marcus, Laat me proeven van het leven. Ik zou zeggen, stream hem, hij is te zien. Mooie videoclip op YouTube. En veel luisterplezier allemaal. En Jos, de Gouden en Foutshow, jij hartstikke bedankt voor deze telefonische interview. Dankjewel.
6: Is je gegund, jongen. Hier zie je in de Gouden Foutshow, Mankes Marcus.
1: Ik zie de lichtjes op het plein, waar ik als kind op groeide.

0: Jussie, ouwe gozer!
1: Waar moet je natuurlijk altijd je radio op zetten? Op de Goud en Fout Show van Jos Nette. En wie ben ik? Wie kan ik zijn? Mijn naam is Peter Koelewijn.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor de volgende man. Hadden we al eens een keer eerder in ons programma te gast met zijn vorige singel. En hij heeft weer een nieuwe klapper uitgebracht, dames en heren. Want nadat hij september uitkwam met De Liefste Vrouw, doet hij op dit moment daardoor lachen, leven en genieten van de mooie dingen. Hij vertelde net al dat hij samen met zijn kleinzoon bezig was om nog wat mooie dingen te doen. Lekker te zingen, lekker te genieten. Een man die ongeveer net zo oud is als ik, net zo jong is als ik, moet ik zeggen. Ook al heel lang in de muziek zit, al heel lang actief is, begon in een bandje en natuurlijk ook gaan zingen. En ja, het is een echte volkszanger, dames en heren. Prachtig mooie liedjes uit. Hij leeft nu met Marco Luzink in de studio in Weel weer een prachtig mooi liedje opgenomen. En ja, hij heeft mooie dingen meegemaakt in zijn leven, maar ook heel veel, ja, ook vervelende dingen, zoals iedereen dat meemaakt in zijn leven. En daardoor ja, vindt hij en vind ik ook dat wij moeten lachen, leven en genieten van elke dag die je hebt. En daarom gaan wij eens even bellen met Peter Harteveld. Hallo Peter.
7: Hallo.
6: Ja, ik zit inderdaad, ik ken je al wat langer dan vandaag. Ja, je vertelde net, je zit Bas lekker aan het zingen met je kleinzoon. Ja, dat is denk ik heel bijzonder, hè? Want dat is niet altijd zomaar gegeven. Hè? Want je hebt natuurlijk ook vervelende dingen meegemaakt als opa.
7: Ja, zeker. Normaal doen we altijd in zo'n avond en wij oefenen een beetje nieuwe nummertjes. En een beetje als we samen moeten optreden, dan we dat samen een beetje natuurlijk stukjes verdelen. Het refrein en het couplet. Dus ja, dat gaat allemaal prima. Ja, ja, aan de andere kant van het leven, ja, ik heb ook een klein zoontje verloren. Dat is dan weer wat minder.
6: Ja.
7: Maar goed, dat gaat je wel aan het denken zetten. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik zoiets eigenlijk van, nou ja, ik wil wel iets maken met... Ja, een leuk, vrolijk nummer, lach, leven en geniet. Want ja, niemand weet hoe oud je wordt. Dus ja, waarvoor moet je leven en genieten? Want dat is je niet altijd gegeven dat je heel oud gaat worden.
6: Nee, dat
7: en
6: klopt.
7: Dat blijkt wel natuurlijk in mijn levenservaring.
6: Ja. Ja, ja, ja, ja, en dat is inderdaad een prachtig mooi motto, want we moeten er elke dag iets moois van maken. Elke dag genieten.
7: Ja.
6: En wat ik ook bijzonder vind, is ik zat op een gegeven moment te denken van... Ja, de vorige keer ook dat we elkaar gesproken hadden, ik denk, er is wat met jou. Ik heb jullie een keer ook gezien. En toen inderdaad zag ik in het persbericht staan dat te maken had met Holland's Got Talent in 2024. Toen heb jij met je oudste kleinzoon naar meegedaan. Toen dacht ik, overrek, ja, dat was Holland's Got Talent heb jij toen meegedaan. Waar jij Leiden toch maar even weer mooi in de picture hebt gezet, hè?
7: Zeker, zeker. Een hele goede reactie op gekregen, ja, en... Ja, daar groeien we eigenlijk nu nog steeds op door. Er zijn nog steeds mensen die ons daarvan herkennen. Ook natuurlijk in Spanje, in La Calavela, daar zit ik natuurlijk ook veel in de zomer.
6: Ja.
7: En tenminste, eigenlijk het najaar zit ik er altijd met de feestweek. En dan heb ik het ontzettend druk daar. En ja, alle cafeetjes, dan er wordt overal dan zangertjes. En dan heb ik er soms wel tot 2-3 op een avond. En dan, dan is het echt bizar. Maar goed, de rest zijn we in Nederland ook heel actief. Ieder weekend meestal weg, nou met het Koningsfeest ook geweest natuurlijk. En ook besloten feesten en verjaardagen, bruiloften. En, het gaat hartstikke goed, dus ja, vandaar maar weer een nieuw nummer 2. Ja, en ik heb een beetje het motto om er 2-3 per jaar te maken. En de nieuwe leg alweer klaar, die voor zichzelf geschreven.
6: Kijk.
7: Dus dat zal ergens juli, augustus worden.
6: Oh, dan eigenlijk.
7: Dus als deze weer een beetje uitloopt, dan proberen we eigenlijk weer een nieuw op de rails te zetten. Maar ja, het moet wel allemaal weer eventjes opnieuw ingespeeld worden. Of allemaal weer naar de studio, weer naar Marco. Want het is wel weer allemaal een kostenplaatje. Maar goed, we willen wel een beetje door gaan pakken. En ik zeg het, we hebben heel veel steun van de luisteraars en van de radiozenders. En natuurlijk Hollands, Oranje TV, Oranje, de mensen die stemmen en videoberichtjes en spreken.
6: Ja,
7: ja, want zonder de stemmers en de luisteraars, dan ben je eigenlijk niks als artiest. Dus die hebben we heel erg natuurlijk nodig en daar zijn we ook, ben ik ook heel erg dankbaar voor. En we gaan kijken hoe deze eindigt. Die andere was natuurlijk 37ste van de top 1000 geworden, De Liefste Vrouw. Dus we gaan kijken waar deze gaat eindigen. Maar ik krijg eigenlijk alleen maar goede reacties en ook hele leuke ding eigenlijk op goede reacties op de clip in Leiden, in het centrum van Leiden.
6: Ja, prachtig mooi hoor, Leiden. En Leiden, in dit geval is Leiden geen Leiden met lange ei, maar Leiden met EI. En genieten van heel veel mooie dingen, waar heel veel leuke artiesten ook vandaan komen. Waar leuke evenementen georganiseerd worden, waar ze allemaal dan te zien en te horen zijn. Nou, ik vind het ontzettend leuk om te horen. Want weet je wat leuker is? Je zegt net al, zo over een paar maanden komt de nieuwe uit. Nou, we hebben dit jaar, net als vorig jaar, de jaren ervoor ook trouwens, geen zomerstoppen. We zijn gewoon heel de zomer elke week op de radio met nieuwe muziek. Elke dag van de week zelfs op de radio te beluisteren bij onze radiozenders. Dus we gaan zeker elkaar spreken tegen die tijd. Dan gaan we hem ook in de zomer gaan we lekker gas geven met die nieuwe. Maar net wat je zegt, we gaan eerst eens lekker lachen, leven. En vooral genieten ook van deze single die het hartstikke goed doet. En ja, ik kan alleen maar blij zijn, Peter, dat we jou weer in de gast hebben. Want te gast hebben in de show. Want het wordt elke keer beter met Peter. En hij heeft weer een heerlijk mooi liedje uit. En onze grote vriend.
7: Ja, daarom zeg ik. Ik sta 30 mei ook in Leiden. Oma Rietje, Café Oma Rietje aan de Nieuwe Weestermarkt in Leiden. Daar sta ik in mijn roots, zeg maar.
6: Ja.
7: En dat is wel leuk ook dan. Want meestal zitten we ver weg, oosten van het land. In Ede en weet ik het allemaal. In België, overal zitten we. Maar ja, dat is ook wel even leuk om een keertje dan een beetje dicht bij huis te zitten. En dan, 30 mei staan we dan daar in dat cafeetje. En dan is het ook wel leuk. En dan zal er ook mensen komen die dan een beetje voor wie het aan te rijden is om mij te komen beluisteren. En dat is altijd wel leuk natuurlijk.
6: Nou, superleuk man. We gaan er lekker van genieten op de radio. En ook natuurlijk dan een prachtig mooie clip erbij gemaakt. Onze vriend van de show, Jaap Didde, heeft ook weer heel goed zijn best gedaan. We gaan hem lekker luisteren op de radio. Hij is overal te downloaden bij de bekende streamingdiensten. Natuurlijk te zien op YouTube en ook bij TV Oranje. Vraag hem lekker aan in de clipparade. Laat hem maar lekker voorbij komen. We gaan hem lekker draaien. Peter, als jij hem wilt aankondigen, klappen wij hem de radio op. En dan zou ik zeggen, veel plezier nog met je kleinzoon. Met lekker meezingen. En we spreken elkaar gauw weer. Kondig hem maar lekker aan voor ons.
7: Ja, is goed. Hallo lieve luisteraars. Ik ben Peter Hartenveld. Hier mijn nieuwe single. Lach, leef en geniet. En dankjewel voor jullie steun allemaal. Veel luisterplezier.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen, nou, de vaste luisteraars van ons programma die weten dat ik al heel erg lang, al sinds de jaren 80, een heel groot fan ben van Koos Alberts. En in goede en in slechte tijden deze man gevolgd, shows mee mogen doen, tv-opnames mee mogen doen, allerlei mooie dingen meegemaakt, Westendorf, noem het allemaal op, hartstikke mooie dingen. En de muziek van deze man moet blijven leven. En dat gebeurt ook, want er is nu een nieuwe versie uit van Ik Verscheurde Je Foto, door onze vriend Pierre van Dam. Binnenkort bij ons te gast in de mooie eerbetoon aflevering aan Koos. Maar ook een andere parel van Koos is opnieuw uitgebracht. En dat door onze vriend hier vlak in de buurt bij, dames en heren. Ik zit met de studio in Os op dit moment. En hij zit niet al te ver hier vandaan. Bijna, als ik door de raam naar buiten kijk, kan ik hem zien zitten. Met een lekker glaasje drank. Onze Yannick van den Burgt. Hallo Yannick.
6: Hey, goedenavond Jos.
5: Hallo jongen. Ja, lekker man jongen. Want ik ben ontzettend blij met jouw uitvoering van dit liedje. Niemand zal mijn tranen zien van een van de allerleukste, beste en aardigste zangers van, nou ja, misschien niet de allerbeste zanger van Nederland, maar wel een ontzettend lieve, aardige man die kon entertainen als de beste, Koos Alberts. En daar heb jij nu dit liedje Niemand zal mijn tranen zien van uitgebracht.
6: Ja, dat klopt.
5: Maar wel een beetje sneller dan die van Koos, hè?
6: Zei je?
5: Wel een beetje sneller dan die van Koos, hè?
6: Ja, ja, dat vond ik wel belangrijk. Dat er iets meer tempo is, dat er toch een beetje meer extra veel feest aan in de feesttent. En dat er toch wel een beetje meer tempo in zit. Om daar toch in die scene toch wel een beetje meer de gang erin te houden tijdens de optredens.
5: Ja, en nou, dit stamt alweer uit 1985, dames en heren. Als je er bij stilstaat, dan ik kan me nog zo herinneren al die liedjes die die Koos gemaakt heeft. Hij stond er met 3 nummers in de top 40 op een gegeven moment in december 84 met Ik Verscheurde Je Foto. Gisteren heeft zij me verlaten. En natuurlijk zijn kerstsingle Waarom Ben Ik Met Kerstmis Zo Alleen. Ja, er zitten soms toch een beetje de tranen zitten in sommige liedjes. Maar ja, het is ook het echte levenslied wat Koos ten gehoor bracht. En waar jij voor zoiets had van dit liedje moet ik hebben.
6: Ja, ja, dat klopt. Eigenlijk zo wel, ja.
5: Ja, ben je zelf ook liefhebber, fan, bewonderaar van Koos al jarenlang?
6: Zeker. Ja. Zeker weten. En zeker. Is echt toch wel een van, wat je zei, een van de grootste van het land.
5: Ja. Ja, zeker. En altijd zo gewoon gebleven. En niks aan de snuif, niks aan de drank, geen gekke dingen. Kan nergens op betrapt worden dat hij gekke dingen gedaan heeft in zijn leven. Heeft altijd zijn uit kapot gewerkt. Vanaf het moment dat hij nog de snackbar had, dat hij bouwvakker was, dat hij ging zingen. Hij heeft altijd zijn eigen kapot gewerkt, om het zomaar te zeggen, voor zijn gezin en voor zijn lieve joker. En dat levert nu nog steeds op dat er ontzettend veel bewonderaars zijn van die muziek. En dus ook heel veel artiesten die toch zoiets hebben. En net zoals jij ook, dan rondlopen met het idee van ik wil daar iets mee, ik moet er iets mee.
6: Ja, dat klopt.
5: Ja.
6: Een stukje erkenning voor zijn werk.
5: Ja, en ook een stukje onze jeugd ook natuurlijk, hè? Want dit is muziek uit onze jeugd, om het zo maar te zeggen.
6: Ja, dat klopt.
5: Ja, niet dat we al nou zo oud zijn, maar het is toch. Ja, dit zijn wel de liedjes waar je voor de televisie zat bij Opvolle Toeren, Nederland Muziekland. Noem het allemaal op, want daar kwam Koos. En ik zal nooit vergeten dat hij toen bijna de top van zijn kunnen zat. Dat hij hier in het mooie Hees, dames en heren, was. Hees presenteert, had je toen altijd zijn evenement. En daar kwam hij optreden. Nou jongen, het zag zwart van de mensen. Het was ongelooflijk hoe druk het al was. En hoeveel mensen lieten blijken dat zij liefhebber waren van die muziek van Koos.
6: Ja.
5: Heb je Koos zelf ook nog ooit live mogen aanschouwen, Yannick?
6: Ja, dat zijn mooie dingen nog.
5: Ja.
6: Om op terug te kijken.
5: Ja, toch? Maar heb je hem zelf ook live aan het werk gezien?
6: Ik heb hem live nog één keer gezien. Dat was volgens mij wel echt één van zijn nog laatste optredens in het Gelredome voor het Mega Piratenstrijd.
5: Ah, oké. Okay. Ja, dat is inderdaad één van de laatste optredens. Ja, dan had hij ook altijd de historische woorden. Mooi, hè? Zei hij dan altijd. Mooi, hè? En ik ook bijzonder vond, ik was bij het concert in Amsterdam. En daar zei hij op een gegeven moment van ik ben zo ontzettend blij dat ik hier kan staan. Oh nee, je kan niet staan. En dan zag je heel die zaal stilvallen. En dan is zoiets van, ja, kan ik nou eigenlijk lachen? Kan ik dit, wat moet ik hiermee? En dan uiteindelijk barstte toch iedereen in het lachen uit. Want dat was ook Koos, grappen maken over alles.
6: Ja, ja. Een beetje zelfspot ermee drijven.
5: Ja, en dat deed hij hartstikke goed. En ja, de muziek zal altijd blijven, want er zijn nog heel veel mooie pareltjes meer, Jannieke, die op albums staan waar eigenlijk nog nooit iets mee gedaan is. Dat ik zomaar kan bedenken dat Frank Verkooyen, jouw producer, daar nog eens een keer met jou ook naar gaat kijken. Van, hey, misschien zijn er nog meer pareltjes waar we iets mee kunnen.
6: Ja, maar dat was eigenlijk al in aanloop van deze single, dat we al naar ze kijken. Deze is mooi. Deze is ook mooi als je die zo maken.
5: Ja.
6: Of deze, die is, ja, kijk, zo kun je aan de gang blijven. Kijk, dan moet je op een gegeven moment gewoon een punt maken. We doen nu deze.
5: Ja.
6: We kijken in de toekomst wel wat we nog een keer gaan doen.
5: Ja, zo is het, jongens. Er zijn nog zat mooie liedjes en hoeft geen haast te hebben. Eerst eens even lekker genieten van het succes van deze single, want hij wordt heel veel lekker gedraaid. Hij wordt bij alle collega-radiozenders die mijn programma uitzenden, vinden het allemaal hartstikke leuk. En die hebben ook allemaal heel erg leuk gereageerd dat je bij ons te gast bent. De single kwam in februari al uit, hè. Zo rond de carnaval kwam dat liedje uit. En het verdient gewoon nog een keer een extra boost in deze tijden. En ik zei het al, het interview gaan we ook nog een keer uitzenden in de week, dat we Pierre van Dam te gast hebben. En een mooi eerbetoon maken aan Koos, met hele mooie liedjes van Koos, van zijn albums en mooie herinneringen. Ja, een van de allermooiste herinneringen is toch dit liedje, Jannieke, wat jij nu hebt opgenomen. En die gaan we met heel veel liefde, plezier en gevoel gaan we die lekker draaien hier in de Goud en Fout Show Radio. Want hier hoor je ze nog, die prachtige mooie liedjes. Nou, ik ben heel benieuwd wat er nog meer gaat komen, Jannieke, dit jaar. Ik zou willen vragen aan jou, kondig hem lekker aan. En wij gaan hem lekker hard draaien op de radio.
6: Kijk, ik zou zeggen, mensen, luister lekker mee naar mijn laatste single, Niemand zal mijn tranen zien.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: DJ, mag die muziek uit?
3: Oké, je bent allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, feest is klaar. Dag, ja hoor.
4: Odo, odo.
5: En dan is er koffie.
6: Foutje, bedankt.
7: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
3: Opgesodemieterd.
8: Zo dames, dat was het.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
10: Arnold Over.
11: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
12: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
13: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
14: Get out, goddammit!
15: Get the point good.
12: And now...
16: Het Fusten is open voor alle kleuren, geuren en smaken. En nog een beetje meer tijd voor het geluid van het Fust vol muziek. Appie staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Jos en Marleen staan achter de bar en kunnen niet wachten om te beginnen. En Chris is stand-by indien dat nodig moet zijn. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. En wie je glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf ook naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het Fust vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Fust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.
17: In the year 2525, if man is still alive,

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl. Arnold
1: Overmars. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddaddy!
5: Get the point good.
2: And now...
6: Dit is alweer een tweede uur van lustvol muziek. En dan is het tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink rijstecocktail voor slechts 3,50. Als je glas leeg, breng deze dan weer even terug naar de bar. Want het scheelt een beetje weer een hoop werk. Voor wie het nog niet weet, Marcel, die samen met Dirk de eigenaar is van Frust, wordt de lange genoemd. En omdat hij lang is, lijkt hij ook dunner dan hij werkelijk is. Zo was er een weddenschap die de grootste borstomvang had. Chris of Marcel? Men dacht over het algemeen Chris. Maar Marcel won met vlag en winkel.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman. The things you say.

De Rubettes uit de jaren 70 en You're the Reason Why. Ja, het zijn van die plaatjes altijd weer prettig blijven klinken, ondanks het feit dat ze al stokoud zijn natuurlijk. En toch is hij niet al te vaak eruit. Misschien dat het daardoor ook wel leuk blijft eigenlijk. Want daarom houden. Het was in 1982 van de groep Kokomo. Kun je me nog herinneren? Het is een beetje een slow ballad eigenlijk. Een slijper. Beetje telling the soul aan. 1982 stond hij in de top 100 van 1982. Dat betekent dat hij een forse notering heeft behaald in de top 40 van dat jaar. A little bit further away.

Zandra AI en Devil System tezamen en Shadows of Destiny. Nee, dat was het een plaatje 2025 van het voorjaar. Dit zijn de Rascals uit de jaren 60.

0: deugnieten uit de jaren 60, The Rascals and People Got to Be Free. Het was eind jaren 60 zo'n beetje.
1: Ik zit te staren naar mijn scherm.
0: Doe het niet.
1: Want de week duurt weer te lang.
0: Boek toch IJsland.
1: Ik ben alleen maar aan het werk.
0: Noorwegen.
1: En daar ben ik niet zo van.
0: Finland.
1: Wordt het niet eens tijd voor wat plezier?
0: Oh jee.
1: Wie gaat

Oh, wat vreselijk. Al die temperatuur daar boven de 25 graden. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ga liever naar het noorden toe. Vind ik veel prettiger eigenlijk. Muziek van Robbie Valentine, 1992. Robbie Valentine en Love is Alive.

Robbie Valentine, Love is Alive, van de Japanse editie van de cd Robbie Valentine in 1992. Muziek van, nog maar blijven in 1992, van Mathilde Santing. En zij doet een gouden ouwe in een nieuw jasje, Behind a Painted Smile.

0: Oorspronkelijk uit de jaren 60, maar er zijn verschillende versies van. Vrij te schrijven deze week is een jaren 50 rocker Marty Wilde, de vader van Kim, met Can't Stand Losing You.
1: Zindy. Peter Timmerman.

Zullen naar Lloreto in Spanje is dat. En zouden we een feest vieren. En natuurlijk een beetje zon. Alhoewel de zon ook in Nederland ook wel te vinden is. En feest vieren kun je ook eigenlijk wel hier. Dus ja, je hoeft niet speciaal daar naartoe. Maar goed, voor het geval je dat toch doet. Kun je toch eventjes met Marsara deze plaat gaan dansen. Het is Margarita.

Marsara is dat. En Margarita, je hoort niet zo vaak meer. En hij is toch best wel gezellig om te horen. Het gaat helemaal nergens over, maar het is wel gezellig. Daar moet het maar een beetje op houden. En trouwens, die meiden van zus, de zussen van zus, zijn niet de enigen die van dansen houden in Joret. Want ik weet nog iemand die het wil. Dat is Georgina. En hier is ze met Yo Quiero Bailar. Ik wil dansen de hele nacht.

0: Georgina. And yo quiero bailar. Letterlijk vertaald, ik wil dansen. Ik vind het leuk. Ik hou van dansen. Dat is wat Georgina zingt in, was het 2001? Ik geloof het wel, ja. Die tijd toen. Muziek van Marques, samen met Menana. Ze zijn live in Oostenrijk. Live in de Starnacht in Woordenzee. We gaan luisteren naar twee nummers van hun. Dit is Vayamos Compañeros en Chapateo. Hier
1: is Marques en Vayamos Compañeros. Dankeschön, Christa. Hallo, Österreich!

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.